and I both apply to the above.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oom.

0: temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militaire onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een

Zo'n lekkere stem van Joe Cocker had hij. Jongens. With a little help for my friends. Ja, veel zware checkies roken, veel bier drinken denk ik. En veel alcohol in de vroege ochtend. Dan krijg je dat. Ja, mooie man was het vroeger hoor. Jongens, wat een mooie muziek maakte hij ook. Goed voor de wekker wakker. Ik zeg welkom. Het is vandaag dinsdag. We zijn 23 juni. Ja, studenten hebben het moeilijk, maar vooral internationale studenten. Want die hebben last van bedzwansen, verhuurders die extreem hoge huurprijzen vragen. Studenten die wonen in huizen zonder verwarming, werkende wasbakken die het niet doen of ramen die niet opengaan. Ja, de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB, die trekt nu aan de bel over het stijgend aantal internationale studenten met huurproblemen. Ja, de studentenvakbond die heeft een aantal hulpverzoeken bekeken die dit jaar bij hun meldpunt binnenkwamen. Ja, de signalen die ze kregen, die lopen uiteen. Studenten kregen bijvoorbeeld te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden, online oplichting ook nog een keertje. Ja, ze durfden vaak geen hulp in te schakelen of wisten niet hoe ze dat moesten doen. Ja, bij de vakbond kwam zelfs een aantal meldingen binnen die er ook niet om liegen. Het ging over bedzwansen, ja. Mijn huisgenoot, zo vertelt de student, die ontdekte dat ze beter had. Die waren veroorzaakt door bedzwansen in haar bed. We hebben meteen het verhuurbedrijf geïnformeerd en de huisbaas gebeld. Maar niemand reageerde, zo zegt een anonieme student. Ja, van de tientallen telefoontjes die de vakbond elke maand krijgt, gaan de meeste nog altijd over het grote tekort aan studentenkamers. Ja, in universiteitssteden. Maar als internationale student, als je dan eenmaal een kamer hebt gevonden, dan gaat het alsnog geregeld mis. Ja, het probleem zit er meestal in de hoge woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die alle regels aan hun laars lappen. Dat zegt de studentenvakbond. Ja, de studenten en de situatie die wordt er volgens de studentenvakbond niet beter op door de verdwijning van de zogeheten huurteams in de universiteitssteden. Dan hebben we het over Rotterdam bijvoorbeeld en Utrecht. Ja, huurteams die hadden we vroeger, die informeren zeg maar Nederlandse en internationale studenten over hun rechten. En die kunnen ook problemen op de huurmarkt eerder signaleren. Ja, huurrecht bijvoorbeeld op papier betekent in veel gevallen nog niet huurrecht in de praktijk. Hè? Ja, het staat allemaal wel op die blaadjes, maar ja, krijg je dat ook, hè? Ja, dus er moet wat aan gedaan worden, zo zegt de studentenvakbond. Ja, het kabinet die is al een aantal jaren mee bezig om het aantal internationale studenten in Nederland te beperken. En onlangs bleek dat het aantal voor het eerst in 20 jaar nu wel is gedaald, hè? Dus ja, dan komen er weer wat meer studentenwoningen vrij natuurlijk, hè, voor de bijvoorbeeld Nederlandse studenten of Belgische studenten. Ja, ik noem even een voorbeeldje, Duitse studenten. Hè? Ja. Maar goed, het gaat niet goed. Verhuurders van de studentenkamers die lappen de regels aan hun laarzen, zo blijkt. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, we hebben veel te doen. Het wordt warm vandaag ook weer, dus laat maar beginnen. Hè?

0: Nou, dat is nog eens lekker om te beginnen zo, hè? Heerlijk, jongens. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij dit radioochtend Vuitton. We gaan even kijken naar het nieuws. Ja, de financiële situatie van veel huishoudens gaat achteruit. Bijna 40% kan moeilijk rondkomen. Binnen de groep zijn er problemen bij jongvolwassenen. In de 20 ligt het probleem het grootst. Staat in het Nibud-rapport Geldzaken in de praktijk 2026. Ja, bij de vorige editie, 2 jaar geleden, was het aantal dat moeilijk kon rondkomen rond de 32%. Ook toen waren er bepaalde groepen die kwetsbaar waren. Nou, door de jaren heen ziet men dat een steeds grotere groep ontstaat van jongvolwassenen die financiële problemen hebben. Zo zegt de Nibud-directeur. Matthias Gijsbetsen. Ja, bij jongvolwassenen van 18 tot en met 30 jaar groeide het aandeel van 40% naar 54%. En daarmee ziet het Nibud dat dit een van de groepen is waar de verslechtering het sterkst zichtbaar is. Ook zijn er grote verschillen tussen huurders en kopers en mensen met een vast en een wisselend inkomen. In het onderzoek naar financiële gezondheid komen weer dezelfde kwetsbare groepen naar voren. Ja, waar mensen het vaakst tegenaan lopen zijn de kosten van kinderen, vervoer, inboedel en boodschappen. Nou, die boodschappen, daar wil ik even op terugkomen. Dat is inderdaad fiks duur geworden. Ik was gisteren nog eventjes in de supermarkt voor de boodschappen halen. En ook schrok me echt lam. Ik dacht van nou, er ligt bijna niks in dat mandje. En ik zit al bijna aan de 40 euro, joh. Ja, dat is niet normaal. Ja, je hoort ook steeds meer dat mensen naar Duitsland gaan, hè. Ze gaan steeds meer naar Duitsland om boodschappen te halen. Is echt veel goedkoper. Ja, ook al zeggen ze in Den Haag dat het niet zo is. Toch combineren mensen het ook vaak met een uitstapje. Of ze gaan, zeg maar even een stad bezoeken. En dan pakken ze gelijk de boodschappen even mee. En dat scheelt echt. Want ik heb die prijslijstjes gezien. De kassabon. Dat heb ik even tegenover die van mij neergelegd. Nou, daar zit toch echt wel een verschil in, hoor. Dan heb ik het niet over 10 eurocent of zo. Of 20 eurocent. Nee, dan heb ik het echt over euro's. Ja. Een pak koffie bijvoorbeeld. Ik noem maar een voorbeeldje. Een pak koffie. Nou, dan zit ik hier in, zeg maar in Nederland te landen. 6 euro, 7 euro. Het goedkoopste pak. Want ik kijk dan naar de B-merken. En in Duitsland een pak koffie 3 euro. Dan denk ik, nou, dat is nogal een verschil, hè? Ja. Dus mensen proberen altijd de vaste lasten te betalen en lopen dan tegen de prijsstijging aan. Want dat doen de meeste mensen natuurlijk. Hè. Die gaan eerst, als ze hun loon binnen hebben, eerst die vaste lasten betalen. Want ja, je moet toch een dak boven je hoofd hebben. Je moet de energie hebben, je moet het water hebben. En dan blijft er een bedrag over. En daar moeten ze dan van rondkomen de rest van de maand. Nou, en dan komen ze vaak 2 weken tekort. Niet alleen bij mensen die geen werk hebben, hoor. Nee, het zijn ook gewoon werkenden die daar last van hebben. Ja. Dan moeten ze echt gaan kiezen. Wat moet ik nou doen? Moet ik nou de auto vol gaan tanken zodat ik naar mijn werk kan? Of zal ik boodschappen halen? Want ik kan het bedrag maar 1 keer uitgeven. Ja, en zo werkt het wel, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag. Zo dadelijk hebben we de dagtopper. Maar jongens, we zijn toch een beetje in afwachting van het Nederlands elftal, hè? Wat gaat er gebeuren en tegen wie moeten we, hè?
1: Iedere ochtend. Van Vliet.

Dino Miletta als de dagtopper vandaag en This Moment bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het begon vanmorgen vroeg, begon het lekker wat betreft het weer. Het was lekker koel tussen de 11 en de 17 graden. Dat was voor de zon opkwam. Nou ja, het kwik gaat vandaag weer snel oplopen naar hoge temperaturen. Ja, met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind. Vanavond dan blijft het ook nog een tijdje warm. Dus dat betekent dat er weer veel mensen met hun stoeltjes en hun bankjes en zo voor de deur zitten. Als je bomen voor hebt staan, bijvoorbeeld zoals hier bij het Van Vliethuis, is dat best wel een gezellige bedoeling. Want iedereen zit lekker buiten. 'S Avonds zit je een beetje met elkaar te schreeuwen, een beetje te praten met elkaar. Soms ga je bij elkaar zitten. Nee, dat heeft toch wel een beetje cohesie, hè? Zoals het zo mooi heet. Ja, nou ja, in elk geval, de nacht is weer lekker fris, rond de 14 graden. Morgen is het ook weer warm. Maar dan stijgt de temperatuur naar de 29 tot, let op, 37 graden. Hè? Ja, jongens. Het wordt een klein beetje afzien vandaag. Hè? Lekker warm, waterbadje neerleggen, voetjes erin. Hè? Ja. 1990, Vaya Condiel stond in de top 40 met What's a Woman, What a Man. 3 weken lang. En hier is hij en zo klonk hij.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

Klein beetje meditatie met Foreigner en I Wanna Know What Love Is. Ja. Nou, je weet het wel, als je een keer een liedje op de radio wilt horen. Je denkt van, dat is leuk om in Voor de Wekker Wakker een keer te draaien. Dan moet je dat mailen naar voordewekkerwakker@gmail.com. Ja, moet, je mag het doen. Zo heb ik een berichtje gehad van Hans. Hij zegt, hoi Erik, weet je nog dat we het laatst over Bandung hadden? Nou ja, ik heb het liedje voor je opgezocht. Het is een heel oud liedje uit 1929 en het wordt gezongen door Willy Derby. Hallo Bandung. Nou ja, op verzoek dus uit 1929. Is misschien wel de oudste plaat die we ooit in dit programma hebben gedraaid.

kleine moedertje stond veeg op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw aan het ontscheef van doen voor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder zachte stem van haar zoon. Hallo? Van? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo.

0: echt te teder. Ik heb maandenlang gespaard. Het was om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij dan moeder, nog 4 jaar dan is het om. Oudje lief, wat zal ik je pakken, als ik weer in Holland kom. Hallo? Bandu?
1: Ja moeder, hier ben ik. Dat lieve jongen zegt het met een snik.
0: Hallo, hallo.

Wat eens moeder zegt hij lachen, ik praat mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh hoe lief Tabé, Tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze wenen neer. Hallo? Van? Ja moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo.

0: van de zon. Maar dan wel met een koel drankje. En voor de wekker wakker, binnen handbereik. Tropenrooster. Zweet, zwoegen en luisteren naar Voor de Wekker Wakker. Zon, tropenrooster en Voor de Wekker Wakker. De ultieme vibe voor deze hittegolf. Trotseer de hitte met de zomerse glimlach van Voor de Wekker Wakker.
1: Zorg goed voor je oren. Smeer ze elke ochtend in met Voor de Wekker Wakker. Zorg goed voor je oren. Smeer ze elke ochtend in met Voor de Wekker Wakker.
2: Back to the 80s. Back to the 80s.
3: 80. This old house wants new children. This old house wants new wife. This old house was home.
2: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Bravo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en

Ja, er komen zoveel Nederlandse plaatjes uit in verband met het wereldkampioenschap voetbal 2026. Het is gewoon niet bij te houden. Dit was Face DJ Bas en Hup Holland Hup. Ja, ik zat nog even in het lijstje te kijken. Ja, volgens mij hebben we er nog heel veel te gaan, want er zijn zoveel liedjes uitgekomen. En ook op de muziekaanbieder, zeg maar, daar staan er ook heel veel. Ja, sommige goed, andere weer wat minder. Maar ja, goed, het gaat om het oranje gevoel, hè. Ja. Goed, het tweede gedeelte voor de wekker wakker is wederom weer een feit geworden. Op deze dinsdag, 23 juni. Ja, op deze dag in 1968 zou ik zeggen. Nee, het is 100 jaar eerder. 1868. Christopher L. Scholes uit Amerika, Wisconsin, krijgt patent op zijn typemachine. Het ontwerp zou later worden verfijnd door Remington, die er later ook zijn naam op mocht zetten. Ja, dat de machine die Scholes had uitgevonden wat verfijning kon gebruiken, dat blijkt wel uit de verhalen over de grootte van het apparaat. Het nam het hele bureau in beslag om te beginnen. Echt handig was het apparaat ook niet. Als je aan het typen was, kon je het papier niet zien. En pas als je een A4'tje had volgetikt, dan kon je erachter komen dat je bijvoorbeeld een komma vergeten was. En kon je dus weer helemaal overnieuw beginnen. Ja, ja, de typemachines van toen, die zijn dus een beetje de basis ook geweest voor de toetsenborden van de computers die we dus nu hebben. Hè? Ja. Waar we dus op de dag van vandaag nog steeds mee werken. Ja, ook nog nieuws van vandaag. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Ja, misschien zegt de naam je niks, maar hij is best heel erg belangrijk geweest. Want hij heeft onder andere Whitney Houston ontdekt. Zo bracht hij ook muziek uit van Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Santana, Earth, Wind and Fire, Alicia Keys. Nou, en ik zei het al, ook Whitney Houston. Hè, ook stond hij bekend als iemand die het in slop geraakte carrières van artiesten weer een nieuw leven wist in te blazen. Als een artiest bijvoorbeeld down zat of die verkocht slecht, nou dan ging Clive erachteraan en dan zorgde hij dat die artiest weer booming werd. Ja, Clive was een visionair die dromen heeft veranderd in realiteit. Zo zegt zangeres Alicia Keys. Nou ja, Bruce Springsteen zegt dat Davis zijn leven heeft veranderd toen hij de artiest op 22-jarige leeftijd een contract gaf. Moet je nagaan. Ja, dus Bruce Springsteen ook al door Clive Davis eigenlijk ontdekt, hè, en een contract gegeven. Ja, 94 jaar is hij geworden. Hij is overleden in zijn woonplaats in New York. Goed, straks WK-nieuws, want er zijn nog wat dingetjes naar buiten gekomen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het WK nu de geschiedenisboeken ingaat als de meest milieu-onvriendelijke.

Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Anton Nassam. Een fietser is gistermiddag geschept door een auto aan de Kaamseweg in Gilze. Het slachtoffer raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De fietser strak de straat over en werd aangereden door een auto. Door de klap sneuvelde de autoruit, brak een spiegel af en raakte de koplampen en de motorkap beschadigd. De automobilist raakte niet gewond. De politie regelde het verkeer en sprak met getuigen over de toebracht. En de man is gisterochtend gewond geraakt nadat hij met zijn motor ten val kwam op de Rijksweg in Hulten. De motorrijder botste tegen de trailer van een vrachtwagen en kwam hard op het wegdek terecht. De vrachtwagen zou op dat moment van de botsing door oranje zijn gereden, terwijl de motorrijder groen licht had. De man raakte door de val gewond aan zijn enkel en schouder. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft ook hier ter plaatse onderzoek gedaan. Een man en een vrouw zijn gisterochtend gewond geraakt nadat ze op de Kasteellaan in Loon op Zand werden aangereden door een auto. De bestuurder wilde de oprit van een restaurant opdraaien en zag daarbij de twee scooterrijders over het hoofd. Zowel de man als de vrouw raakten gewond door de klap. Ambulancepersoneel heeft de slachtoffers nagekeken. Daarna zijn ze naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Nederland is in 2026 met ruim 10% gestegen. Ook de gemeenten binnen de Langstraat zijn duidelijke stijgingen zichtbaar. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Binnen de Langstraat valt vooral Dolle op. Daar steekt de gemiddelde WOZ-waarde het sterkst met 12,2%. Ook in Waalwijk is er een forse stijging te zien, 11,4%. In Heusden nam de gemiddelde WOZ-waarde toen met 9% en in Loon op Zand noteerde men een stijging van 8,4%. De hogere WOZ-waarden zijn een gevolg van de ontwikkeling op de woningmarkt, waarbij prijzen de afgelopen periode verder zijn gestegen. Een hogere WOZ-waarde kan ook invloed hebben op de lokale belastingen, zoals de ontroerend goedbelasting OZB. En tot zover de regionale nieuwsupdates. Meer nieuws, langstraatmedia.nl.

Ja, hij is alweer lekker aan het schilderen, die Stroma. Hij heeft zijn geld alweer lekker verdiend om zijn schilderspullen te kopen. Hè, want hij treedt volgens mij niet meer op even. Nee, totdat zijn geld weer op is. En dan zien we hem weer voorbij komen, hè, met een release van een nieuw album of zo. Hè. Dus was Davet van Stroma bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar de files in de regio. Zetogemos Utrecht, daar bij Geldermalsen en de afrit Everdingen. Daar staat 7 kilometer file. Ook bij afrit Kerkdriel en Waardenburg, daar is het druk, daar is het aansluiter geblazen. En bij Veghel in de afrit Kerkdriel 7 kilometer file, 12 minuten vertraging. Ja, dus dan weet je dat. Er staat op dit moment ongeveer 69 kilometer file. Er zijn 15 files in Nederland. En ja, de dichtstbijzijnde heb je dus net gehoord. Staat er ook nog eentje trouwens op de A15, Gorinchem richting Nijmegen. Bij de afrit Arkel en het knooppunt Del, daar is 8 minuten vertraging, dus hou er rekening mee. Hè. Als je in de richting gaat, hè. Ja. Vandaag weer lekker warm weer, de zomerse muziek hoort erbij. Dit is Birdie, Esverano Ostraves. Het is weer zomer.

Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van de gemeente Heusden heeft ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingswerkzaamheden van project Waterberging Drunen-Noord, Elshout. Met dit bedrag kan de gemeente het plan onderzoeken en verder gaan uitwerken. Er is inmiddels al een conceptverzoek ingediend voor de vergoeding van de aanleg van de waterberging. In de zomervakantie zal Go Waalwijk in elke kern van de gemeente activiteiten organiseren. De lokale organisaties hebben hun zomeractiviteiten namelijk verzameld in het programma van de Waalwijkse Zomerweken. Op 28 juni bijvoorbeeld zal het programma feestelijk worden gepresenteerd op het Raadhuisplein. Na die datum verspreidt Go Waalwijk boekjes op scholen, ook in buurthuizen, bij de organisaties en in het gemeentehuis. In het boekje staat het programma dat gevuld is met leuke, verrassende en vaak gratis activiteiten. Zo staan er bijvoorbeeld lezingen op in het Huis van Waalwijk, bingo, speurtochten, theatervoorstellingen, sport en spel en bubbelvoetbal. En gemeente Belangen Loon op Zand heeft het college vragen gesteld over de noodlokalen voor de basisschool De Berk, omdat hier al een tijdje aan gewerkt wordt. De toezeggingen hebben nog geen resultaat gehad en dat levert, zo zegt gemeente Belangen, alarmerende berichten op. In 2025 heeft de wethouder gezegd dat de noodlokalen na de zomervakantie van 2025 geplaatst zouden worden. In november werd toen gezegd dat de lokalen inmiddels beschikbaar en gereed waren om te plaatsen. De locatie wordt nu onderzocht, waarbij misschien ook nog een vergunningsprocedure volgt. De vragen van gemeentebelangen in Loon op Zand gaan over de vergunningsprocedure. Of de lokalen aan het begin van komend schooljaar wel beschikbaar zullen zijn. En wat het bestuur van deze langdurige procedure vindt. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: Elke dag hebben we er eentje, een dagtopper. Ja, het is toch knap hoor, dat ze dat altijd weer voor elkaar krijgen. Vandaag weer een lekker nummer, Dino Meletta. En dit moment is de dagtopper van deze dinsdag, de 23e juni.
1: De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen-

0: Het was 1986 toen ik het liedje aanschafte in de aanbiedingbak. Hè. Ja, in de tijd kocht ik heel veel van die zwart vinylplaatjes. Nou, je hoorde hem lekker kraken, want ik draaide hem van Pick-up, hè? Ja, de Promises. Uit 1986 van Secret Sounds. Ja. Goed, voor de weken wakker. Op deze dag in 1926. Ja, de Amerikanen zijn altijd al vreemd geweest. Nou ja, 100 jaar geleden. Toen hadden ze een heel raar spel bedacht. Op deze dag, namelijk, vinden in Philadelphia het eerste Amerikaanse kampioenschap liplezen plaats. En dat gebeurt in 1926. En in Twente komt er een eind aan een langdurige staking in de textielindustrie. De staking heeft bijna 8 maanden geduurd. En die begon dus op deze dag in 1924. En de koepel van de Basiliek de Sacré-Cœur in Parijs wordt geopend. Daarmee heeft de stad een nieuw herkenningspunt. En Adolf Hitler die ontbindt alle politieke oppositiepartijen in zijn land. Ja, en dat deed hij allemaal natuurlijk in 1933. Om langzaam aan de macht te komen. Ja, dat heeft hij dus ook voor elkaar gekregen. Hè? Goed, nog even wat WK-nieuws. Ja, milieudeskundigen die verwachten dat dit het smerigste WK wordt ooit. Wat betreft het milieu. Omdat het in 3 gastlanden en 16 speelsteden gehouden wordt. Waardoor spelers en fans continu het continent doorkruisen. De vliegbewegingen zijn het overgrote deel van schatting 9 miljoen ton extra CO2-uitstoot die het WK veroorzaakt. Ja, de FIFA die praat veel over groen, maar doet weinig. Zo zegt de Amerikaanse oud-profvoetballer Jules Boykoff, die het boek De Rode Kaart heeft geschreven over dit WK. Ja, volgens hem dreigt er een koolstofdioxidebom af te gaan boven Noord-Amerika. Ja, en dat terwijl er in de VS niet eens een nieuwe stadions gebouwd hoefde te worden. Ja, bij het vorige WK in het kleine Qatar was nieuwbouw juist de grootste vervuilingsbron. Maar ja, nu dus het reizen van al die spelers en al die elftallen. Want ja, de ene keer moet je in die stad en de andere keer moet je weer naar de andere kant van Amerika voor de volgende wedstrijd. Of even naar Mexico of even naar Canada. Hè? Ja. Ja, Frankrijk heeft in de nacht van maandag op dinsdag ook de tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Het werd 3-0. Mbappé was 2 keer trefzeker in het duel met Irak. Dat ook nog een keertje gestaakt werd. Want er kwam heel veel noodweer op het veld terecht. En de scheidsrechter had besloten om de wedstrijd eventjes te staken. Het was trouwens al de hele dag onstuimig hoor, in Philadelphia. Er was ook weer een alarm afgegeven voor stevige onweersbuien. En het stadion ging vanwege het onweer al later open. En in de openingsfase, ja, toen viel het op zich nog mee. Toen regende het, wel een klein beetje. Maar aan het einde van de eerste helft, toen werden dat echt pijpenstelen, hè? Ja. Goed, ja. En Noorwegen heeft in de nacht van maandag op dinsdag zich geplaatst voor de knock-outfase van het WK. De Nooren wonnen namelijk met 3-2 van Senegal, waardoor ze verzekerd zijn van een plek bij de eerste 2 in groep 1. Ja. Vandaag ook leuke wedstrijden. Portugal-Oezbekistan begint om 7 uur. En vandaag ook om 10 uur vanavond. Dan treedt Engeland aan tegen Ghana. Ja, heel af en toe dan doen we een beertje, oftewel een pastoorse vaas in de herhaling. Ik heb er nou eentje gevonden over een konijn in 2024.
1: Bie, beers, roddelijke breuzel.
2: Een week of 3 geleden hoorde ik wat getimmer in de tuin bij mijn Limburgse buurman. Ik denk, ik kijk over de hek en wat zie ik? Hij is aan het timmeren. Ik zeg, buurman, wat ben je aan het maken? Ja, ik ben een konijnenhok aan het maken voor de kleinere als ze bij ons komen, die kleinkindjes. Dan kunnen ze allemaal kijken naar het konijn en aaien en zo. Toch hartstikke mooi? Ik zeg, hartstikke mooi, buurman. Hartstikke mooi. Nou, na 2 dagen was de kooi klaar. Dan zag ik dat hij een nieuw konijntje erin gestopt had. De deurtje dicht, mooi. En mijn hond, Rodan, die was al zenuwachtig, langs het hek aan het trippelen en aan het snuffelen en aan het lopen en zo. Ik denk, oei, oei, oei. Ik zeg, Wodan, pas op, hè, jongen. Nou, 3 weken later, ik had Wodan uitgelaten en daarna, als het toch wat donker is en nog wat later is, dan had ik hem nog even in de tuin. Loopt hij nog even wat rond en zo. Nou, ik kras hij met de poot achter aan de deur. Dan stond hij aan de deur, zeg, had hij het konijn van de buren in zijn bek. Ik zeg, Wodan, hier, los. Nou, hij liet ook meteen los. Het konijn zat helemaal onder het zand. Ik heb hem netjes gewacht. gewassen. Ik heb hem met de föhn nog even netjes geföhnd. En toen ben ik, toen het donker was, ben ik stiekem over het hek heel voorzichtig de tuin van de buurman ingeslopen. Heb ik het deurtje van de konijnenkooi opengedaan. Het konijn erin, deurtje dicht en hoppakee, wegwezen. Zondagsmorgen ging bij ons de bel. Daar stond de Limburgse buurman met het konijn in zijn hand. Ik zeg, buurman, wat is dit? Ja, ik snap er niks van, zei hij. Ik snap er helemaal niks van. Nou, 2 dagen geleden is het konijn doodgegaan. Heb ik het netjes begraven in de tuin. Kom ik vanmorgen in de tuin. Denk, wat zit er toch in het kooitje daar, in het konijnenkooitje? Ik kijk, zit het konijn weer in het konijnenkooitje? Ik zeg, buurman, dat is toch ongelooflijk? Ja, ik snap er helemaal niks van. Ja, ik zeg, buurman, ik ook niet. En dit was het weer. Graag tot de volgende keer.

0: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. De jongen is Erik van Vliet.
1: Zullen we naar het park gaan?

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40 naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

0: ochtend. Erik van Vliet.
1: Hey Messi. Hey Ronaldo.
2: Germany. Goedemorgen.

De grootste aller tijden kan zelfs een penalty missen. Want dat gebeurde gisteren, ik weet niet of je het gezien hebt, Messi. Ja, de grootste voetballer ter wereld, die heeft gisteren een penalty gemist. Maar hij heeft het wel weer goed gemaakt natuurlijk met goals. Dus wat dat betreft was dat het weer snor. Maar ja, toch, ik stond naast de Messi-fan op dat moment. En die man die ging helemaal over de rooien. Ja, die ging helemaal over de rooien. Die dacht van, jeetje, hoe kan dat nou? Ja, maar het gebeurde toch, hè? Ja, maar ja, goed, ze hebben toch gewonnen, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Welkom, het is vandaag dinsdag. We zijn 23 juni alweer. Ja, het gaat hard. Het is vandaag de Nationale Weduwedag. Ja, de Verenigde Naties hebben dat in de tijd aangenomen. Al sinds, wanneer was het? 2011. De dag van de weduwe. De International Widows Day. Ja, wereldwijd leven miljoenen weduwen en hun kinderen in extreme armoede. Ze worden verbannen. Ze zijn slachtoffer van seksueel geweld. Hebben ook geen dak meer boven hun hoofd. Is slecht gesteld met hun gezondheid. En ze worden gediscrimineerd. En daarom is deze dag dus ontstaan. Hè? Vandaag dus de dag, de resolutie. Aangenomen waarop deze dag werd uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Weduwe. Ja. En op deze dag, 50 jaar geleden, in de legendarische zomer van 1976, begint een hittegolf die tot en met 9 juli zou aanhouden. Totaal 17 dagen duurt die dan op dat moment. 3 juli was vooral een zeer hete dag. Middagtemperatuur in de beeld rond de 34,9 graden. Nou, het wordt vrijdag hier 37 graden. In de Langstraat, dus we kunnen onze lol op. Vandaag ook rond de 30, dus ja, het zijn geen vreemde berichten meer.

0: Nee. Er zijn wel wat wolkenvelden vandaag, maar ja, het wordt gewoon warm. Ja, vanmiddag 26 graden aan de noordkust tot 32 graden in de Langstraat. We hebben te maken met een zwakke tot matige noordoostenwind. En dat voelt nog een klein beetje fris aan op sommige momenten. Ja, in elk geval de schaduw opzoeken. Ja, in de rechtbank van Den Haag komt het OM vandaag met de strafeis tegen Eugenie N. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide van Rwanda in 1994. En in Washington gaan Israël en Libanon opnieuw met elkaar in gesprek. Ja, in verband met de oorlog, hè?
1: Back to the 80s. Back to the 80s.
0: Mr. Mister, daar begint het mee. In de 80s remix door de voice-over en Kyrie Eleison.
2: 80.

Ja, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. In de rechtbank van Den Haag komt het OM met een strafeis tegen de 66-jarige Eugenie N. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. De verdachte kwam in 1998 naar Nederland en werd 2 jaar geleden opgepakt in zijn woonplaats Ede. Ja, mooie plaats trouwens. 2 vrouwen uit Oudewater en Utrecht die worden verdacht van zware mishandeling van kinderen en staan in Utrecht voor de rechter. En in Washington is een nieuwe gespreksronde met delegaties van Israël en Libanon. Iran die eist een volledige staakt het vuren, ook in dat land. En de Technische Universiteit van Eindhoven die viert zijn 70-jarig bestaan. Omdat te vieren organiseert de universiteit een cortégé-wandeling. Ja. En om 7 uur vanavond speelt Portugal tegen Oezbekistan en om 10 uur Engeland tegen Ghana. En in de nacht van dinsdag op woensdag speelt Panama om 1 uur tegen Kroatië. En om 4 uur vannacht Colombia tegen Congo. Het WK is natuurlijk weer te volgen via de bekende sportapps. En in de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 personen om het leven gekomen. Het gaat om een politieagent, een verdachte en een burger. Een andere persoon liep lichte verwondingen op en een vrouwelijke politieagent is gewond geraakt. Ja, ze is in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Zo heeft een politiewoordvoerder gemeld. Ja, en ander nieuws uit de nacht. De huishoudens die zitten vaker in de knel. De jongvolwassenen vooral, die kunnen niet lang rondkomen. En muziekproducent Clive Davis, die onder andere Whitney Houston heeft ontdekt en Bruce Springsteen, is 94 jaar geworden. Hij is overleden. En er is een grote brand in een bedrijfspand in Den Horen, maar die is nu onder controle. Een groot gedeelte van het gebouw is verwoest. En op deze dag in 1969 is het water in de Rijn zo smerig dat vissen daar massaal sterven. Waterleidingbedrijven die halen geen water meer uit de rivier, maar spreken hun reserves aan. En rocker Alice Cooper die valt in Vancouver in Canada van het podium. Het publiek vangt hem op dat moment niet op, waardoor hij 6 ribben breekt. En rocker Chubby Checker, ja, 1970 op deze dag, wordt opgepakt. En waarom? Omdat hij marihuana op zak heeft.

Ja, lekker liedje. Altijd op zoek naar nieuwe muziek. Dillio en de Super Sun Boys. En Verona, ja, kreeg hem binnen via de e-mail of ik hem een keertje wilde draaien. Nou, zie je bij je gebeurt, hè. Lekker Duits. Ook af en toe een keer leuk, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Welkom. Het is vandaag dinsdag. We zijn 23.06. Ja, het begint al lekker warm te worden hier in de studio. Dus zo dadelijk om 9 uur snel weg. Want, jongens, het is hier dan niet te houden in het grote Van Vliethuis, hè. Nee, dan is het weer buiten zitten op een stoeltje misschien. Dan zou het wel kunnen. Ja, vandaag is er wel een buitje mogelijk. Vooral in Zuid-Zeeland. Ja, op andere plekken zijn er zon. Er zijn wat wolkenvelden. Her en der is de bewolking dik genoeg voor een spatje regen. Maar ja, dat valt wel mee. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag in de Langstraat op naar ongeveer 32 graden. Op andere plekken is het 27 graden. Er staat weinig wind. Nou ja, vanavond dan blijft het ook nog een tijdje warm. De komende nacht is het helder weer. De temperatuur daalt dan naar 15 graden in het noorden tot 19 in het midden en 21 graden in het zuiden van het land. Ja, morgen dan is het weer zonnig en wordt het nog warmer. Het kwik stijgt dan naar 29 tot 36 graden. Ja, en dan zijn we woensdag en donderdag en vrijdag. Nou, je kunt het wel raden. Vrijdag is trouwens code geel afgekondigd, hè? Dat hoorde ik net. Dus dan wordt het extra gevaarlijk. En veel hydrateren, mensen. Ja. Goed, voor de wekker wakker vanmiddag. Dan is Anton Nachtzaam natuurlijk ook weer op de radio. En hij is gelukkig voor 6 klaar. En hij heeft natuurlijk een speciale aanbieding. Juist. En dat is natuurlijk Bruno Mars, hè. Mooi nummer.

Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van de gemeente Heusden heeft ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingswerkzaamheden van project Waterberging Drunen-Noord, Elshout. Met dit bedrag kan de gemeente het plan onderzoeken en verder gaan uitwerken. Er is inmiddels al een conceptverzoek ingediend voor de vergoeding van de aanleg van de waterberging. In de zomervakantie zal Go Waalwijk in elke kern van de gemeente activiteiten organiseren. De lokale organisaties hebben hun zomeractiviteiten namelijk verzameld in het programma van de Waalwijkse Zomerweken. Op 28 juni bijvoorbeeld zal het programma feestelijk worden gepresenteerd op het Raadhuisplein. Na die datum verspreidt Go Waalwijk boekjes op scholen, ook in buurthuizen, bij de organisaties en in het gemeentehuis. In het boekje staat het programma dat gevuld is met leuke, verrassende en vaak gratis activiteiten. Zo staan er bijvoorbeeld lezingen op in het Huis van Waalwijk, bingo's, speurtochten, theatervoorstellingen, sport en spel en bubbelvoetbal. En gemeente Belangen Loon op Zand heeft het college vragen gesteld over de noodlokalen voor de basisschool De Berk, omdat hier al een tijdje aan gewerkt wordt. De toezeggingen hebben nog geen resultaat gehad en dat levert, zo zegt gemeente Belangen, alarmerende berichten op. In 2025 heeft de wethouder gezegd dat de noodlokalen na de zomervakantie van 2025 geplaatst zouden worden. In november werd toen gezegd dat de lokalen inmiddels beschikbaar en gereed waren om te plaatsen. De locatie wordt nu onderzocht, waarbij misschien ook nog een vergunningsprocedure volgt. De vragen van gemeentebelangen in Loon op Zand gaan over de vergunningsprocedure. Of de lokalen aan het begin van komend schooljaar wel beschikbaar zullen zijn en wat het bestuur van deze langdurige procedure vindt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

Ja, kijk, als je zo'n kerkdienst moet meemaken, dan gaan we zondag wel naar de kerk, hoor. Je hoorde My Father's House, To My Father's House van de Les Humphries Singers. Ja, is het allemaal klaar, jongens? Is het alweer vernietigd? Ja, het is klaar, hè? Ja, nee, het is gebeurd. Zo!

geweest, jongens. Het was hem weer. Dit was hem weer. Dit was Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. En wij zijn er morgen weer. Probeer vandaag te hydrateren. Het wordt warm. Tot morgen.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zette groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen 2 passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau. Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste.

0: Pireclean.com. Pireclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van de gemeente Heusden heeft ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingswerkzaamheden van project Waterberging Drunen-Noord Elshout. Met dit bedrag kan de gemeente het plan onderzoeken en verder gaan uitwerken. Er is inmiddels al een conceptverzoek ingediend voor de vergoeding van de aanleg van de waterberging. In de zomervakantie zal Go Waalwijk in elke kern van de gemeente activiteiten organiseren. De lokale organisaties hebben hun zomeractiviteiten namelijk verzameld in het programma van de Waalwijkse Zomerweken. Op 28 juni bijvoorbeeld zal het programma feestelijk worden gepresenteerd op het Raadhuisplein. Na die datum verspreidt Go Waalwijk boekjes op scholen, ook in buurthuizen, bij de organisaties en in het gemeentehuis. In het boekje staat het programma dat gevuld is met leuke, verrassende en vaak gratis activiteiten. Zo staan er bijvoorbeeld lezingen op in het Huis van Waalwijk, bingo, speurtochten, theatervoorstellingen, sport en spel en bubbelvoetbal. En gemeente Belangen Loon op Zand heeft het college vragen gesteld over de noodlokalen voor de basisschool De Berk, omdat hier al een tijdje aan gewerkt wordt. De toezeggingen hebben nog geen resultaat gehad en dat levert, zo zegt gemeente Belangen, alarmerende berichten op. In 2025 heeft de wethouder gezegd dat de noodlokalen na de zomervakantie van 2025 geplaatst zouden worden. In november werd toen gezegd dat de lokalen inmiddels beschikbaar en gereed waren om te plaatsen. De locatie wordt nu onderzocht, waarbij misschien ook nog een vergunningsprocedure volgt. De vragen van gemeentebelangen in Loon op Zand gaan over de vergunningsprocedure. Of de lokalen aan het begin van komend schooljaar wel beschikbaar zullen zijn. En wat het bestuur van deze langdurige procedure vindt. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zette groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40 naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen 2 passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrij overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst .nl/go en sluit je contract online af.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Start de motor!
10: tractor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand.

0: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van de gemeente Heusden heeft ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingswerkzaamheden van project Waterberging Drunen-Noord, Elshout. Met dit bedrag kan de gemeente het plan onderzoeken en verder gaan uitwerken. Er is inmiddels al een conceptverzoek ingediend voor de vergoeding van de aanleg van de waterberging. In de zomervakantie zal Go Waalwijk in elke kern van de gemeente activiteiten organiseren. De lokale organisaties hebben hun zomeractiviteiten namelijk verzameld in het programma van de Waalwijkse Zomerweken. Op 28 juni bijvoorbeeld zal het programma feestelijk worden gepresenteerd op het Raadhuisplein. Na die datum verspreidt Go Waalwijk boekjes op scholen, ook in buurthuizen, bij de organisaties en in het gemeentehuis. In het boekje staat het programma dat gevuld is met leuke, verrassende en vaak gratis activiteiten. Zo staan er bijvoorbeeld lezingen op in het Huis van Waalwijk, bingo's, speurtochten, theatervoorstellingen, sport en spel en bubbelvoetbal. En gemeente Belangen Loon op Zand heeft het college vragen gesteld over de noodlokalen voor de basisschool De Berk, omdat hier al een tijdje aan gewerkt wordt. De toezeggingen hebben nog geen resultaat gehad en dat levert, zo zegt gemeente Belangen, alarmerende berichten op. In 2025 heeft de wethouder gezegd dat de noodlokalen na de zomervakantie van 2025 geplaatst zouden worden. In november werd toen gezegd dat de lokalen inmiddels beschikbaar en gereed waren om te plaatsen. De locatie wordt nu onderzocht, waarbij misschien ook nog een vergunningsprocedure volgt. De vragen van gemeentebelangen in Loon op Zand gaan over de vergunningsprocedure. Of de lokalen aan het begin van komend schooljaar wel beschikbaar zullen zijn en wat het bestuur van deze langdurige procedure vindt. Tot zover het Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weeronline kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Regenwater kan minder goed wegzakken in de bodem en versteende wijken warmen sneller op. Ook neemt de leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren af. Gemeenten en natuurorganisaties roepen op om meer groen aan te leggen en tegels te vervangen door planten en struiken. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Volgens hem moeten malafide zorgbedrijven bij ernstige misstanden niet alleen een boete krijgen, maar ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bushoff wijst erop dat jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld verloren gaat door fraude. Daarnaast wil hij de commercialisering van de zorg beperken. Zorginstellingen die grote winsten uitkeren aan aandeelhouders zouden hun vergunningen moeten kunnen verliezen. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. In Regime Change beschrijven journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan opmerkelijke scènes uit het Witte Huis. Zo zou Trump zelf gouden decoraties met secondenlijm hebben aangebracht in de Oval Office en ministers hebben uitgescholden tijdens vergaderingen. Ook beschrijven ze scherpe uitspraken over buitenlandse leiders en interne conflicten binnen de regering. Het boek verschijnt volgende week. Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt pas de kans op een onweersbui weer toe. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Start de motor. De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van de gemeente Heusden heeft ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingswerkzaamheden van project Waterberging Drunen-Noord, Elshout. Met dit bedrag kan de gemeente het plan onderzoeken en verder gaan uitwerken. Er is inmiddels al een conceptverzoek ingediend voor de vergoeding van de aanleg van de waterberging. In de zomervakantie zal Go Waalwijk in elke kern van de gemeente activiteiten organiseren. De lokale organisaties hebben hun zomeractiviteiten namelijk verzameld in het programma van de Waalwijkse Zomerweken. Op 28 juni bijvoorbeeld zal het programma feestelijk worden gepresenteerd op het Raadhuisplein. Na die datum verspreidt Go Waalwijk boekjes op scholen, ook in buurthuizen, bij de organisaties en in het gemeentehuis. In het boekje staat het programma dat gevuld is met leuke, verrassende en vaak gratis activiteiten. Zo staan er bijvoorbeeld lezingen op in het Huis van Waalwijk, bingo's, speurtochten, theatervoorstellingen, sport en spel en bubbelvoetbal. En gemeente Belangen Loon op Zand heeft het college vragen gesteld over de noodlokalen voor de basisschool De Berk, omdat hier al een tijdje aan gewerkt wordt. De toezeggingen hebben nog geen resultaat gehad en dat levert, zo zegt gemeente Belangen, alarmerende berichten op. In 2025 heeft de wethouder gezegd dat de noodlokalen na de zomervakantie van 2025 geplaatst zouden worden. In november werd toen gezegd dat de lokalen inmiddels beschikbaar en gereed waren om te plaatsen. De locatie wordt nu onderzocht, waarbij misschien ook nog een vergunningsprocedure volgt. De vragen van gemeentebelangen in Loon op Zand gaan over de vergunningsprocedure. Of de lokalen aan het begin van komend schooljaar wel beschikbaar zullen zijn en wat het bestuur van deze langdurige procedure vindt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babiš. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Dit was het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
18: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van de gemeente Heusden heeft ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingswerkzaamheden van project Waterberging Drunen-Noord Elshout. Met dit bedrag kan de gemeente het plan onderzoeken en verder gaan uitwerken. Er is inmiddels al een conceptverzoek ingediend voor de vergoeding van de aanleg van de waterberging. In de zomervakantie zal Go Waalwijk in elke kern van de gemeente activiteiten organiseren. De lokale organisaties hebben hun zomeractiviteiten namelijk verzameld in het programma van de Waalwijkse Zomerweken. Op 28 juni bijvoorbeeld zal het programma feestelijk worden gepresenteerd op het Raadhuisplein. Na die datum verspreidt Go Waalwijk boekjes op scholen, ook in buurthuizen bij de organisaties en in het gemeentehuis. In het boekje staat het programma dat gevuld is met leuke, verrassende en vaak gratis activiteiten. Zo staan er bijvoorbeeld lezingen op in het Huis van Waalwijk, bingo, speurtochten, theatervoorstellingen, sport en spel en bubbelvoetbal. En gemeente Belangen Loon op Zand heeft het college vragen gesteld over de noodlokalen voor de basisschool De Berk, omdat hier al een tijdje aan gewerkt wordt. De toezeggingen hebben nog geen resultaat gehad en dat levert, zo zegt gemeentebelangen, alarmerende berichten op. In 2025 heeft de wethouder gezegd dat de noodlokalen na de zomervakantie van 2025 geplaatst zouden worden. In november werd toen gezegd dat de lokalen inmiddels beschikbaar en gereed waren om te plaatsen. De locatie wordt nu onderzocht, waarbij misschien ook nog een vergunningsprocedure volgt. De vragen van gemeentebelangen in Loon op Zand gaan over de vergunningsprocedure. Of de lokalen aan het begin van komend schooljaar wel beschikbaar zullen zijn. En wat het bestuur van deze langdurige procedure vindt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl. Info.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. Eerder ging er ook al een streep door de wielertocht IJsselmeer Challenge en de triathlon van Zeewolde. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot en met in ieder geval vrijdag geldt voor Zuid- en Midden-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Weggebruikers die met pech onderweg stil komen te staan, zullen in deze provincies zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht worden. Aan het einde van de ochtend was de temperatuur van het wegdek op sommige plaatsen al tot boven de 38 graden opgelopen. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. De race vindt plaats op het circuit van Zandvoort, waar dit jaar van 21 tot en met 23 augustus voor de laatste keer de Formule 1 gereden wordt. Racefans kunnen 18 en 19 juni volgend jaar alvast in hun agenda zetten, want dan worden twee Formule E-races op het Noord-Hollandse circuit verreden. Dat seizoen worden ook de nieuwe elektrische raceauto's geïntroduceerd. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere fullspectrum CBN Odi. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
18: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
19: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal

0: 0939 of ga naar www.astrotv.nl.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van de gemeente Heusden heeft ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingswerkzaamheden van project Waterberging Drunen-Noord Elshout. Met dit bedrag kan de gemeente het plan onderzoeken en verder gaan uitwerken. Er is inmiddels al een conceptverzoek ingediend voor de vergoeding van de aanleg van de waterberging. In de zomervakantie zal Go Waalwijk in elke kern van de gemeente activiteiten organiseren. De lokale organisaties hebben hun zomeractiviteiten namelijk verzameld in het programma van de Waalwijkse Zomerweken. Op 28 juni bijvoorbeeld zal het programma feestelijk worden gepresenteerd op het Raadhuisplein. Na die datum verspreidt Go Waalwijk boekjes op scholen, ook in buurthuizen, bij de organisaties en in het gemeentehuis. In het boekje staat het programma dat gevuld is met leuke, verrassende en vaak gratis activiteiten. Zo staan er bijvoorbeeld lezingen op in het Huis van Waalwijk, bingo's, speurtochten, theatervoorstellingen, sport en spel en bubbelvoetbal. En gemeente Belangen Loon op Zand heeft het college vragen gesteld over de noodlokalen voor de basisschool De Berk, omdat hier al een tijdje aan gewerkt wordt. De toezeggingen hebben nog geen resultaat gehad en dat levert, zo zegt gemeente Belangen, alarmerende berichten op. In 2025 heeft de wethouder gezegd dat de noodlokalen na de zomervakantie van 2025 geplaatst zouden worden. In november werd toen gezegd dat de lokalen inmiddels beschikbaar en gereed waren om te plaatsen. De locatie wordt nu onderzocht, waarbij misschien ook nog een vergunningsprocedure volgt. De vragen van gemeentebelangen in Loon op Zand gaan over de vergunningsprocedure. Of de lokalen aan het begin van komend schooljaar wel beschikbaar zullen zijn. En wat het bestuur van deze langdurige procedure vindt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Denk daarbij aan oververhitte auto's, accu's die het begeven en kapotte banden. Verwacht wordt dat vanwege de staking in het openbaar vervoer morgen meer mensen in de auto stappen. Deze staking duurt tot 8 uur 's ochtends, daarna wordt de dienstregeling geleidelijk weer opgestart. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Daarbij is het 5 dagen op rij 30 graden of warmer, met op 3 van die dagen maxima van 35 graden of meer. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot in ieder geval vrijdag is in het zuiden en midden van het land code oranje van kracht vanwege zeer hoge temperaturen. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Voor de oorlog maakten rond de 120 schepen per dag gebruik van de zeestraat. Gisteren zei de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance dat de zeestraat weer open is. Afgelopen weekend meldde Iran de Straat van Hormuz weer dicht te gooien na de Israëlische aanvallen op Libanon. Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop.
11: Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
17: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
21: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

lijkt wel een soort van spookhuis, is dat soort, hè? ABC, that was then, but this is now. Daarmee begonnen we de middagmix op deze warme dinsdag. Goedemiddag en welkom mensen. De middagmix, interactieve live. De streams vanuit de studio in Vlijmen zijn er weer. En je kunt ze weer volgen, meeluisteren, meekijken wat jij wil. Meekijken kan ook trouwens, www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal met twee O's en 1 S. www.rijnroosendaal.nl. En dan even klikken op de tab Rijn Live, dan kun je meekijken. Kan ook via de middagmix website, wil ik bijna zeggen. Maar dat is eigenlijk verkeerd, dat is eigenlijk de Langstraat website. www.langstraatmedia.nl is dat. Via Langstraat FM even doorklikken naar de middagmix. En dan kun je ook weer meekijken via die website, ook dat werkt. Jouw middagmix, het gaat van outra aan de hit van nu. Dus de zaken die je meldt via middagmix@langstraatmedia.nl, het e-mailadres. Of wat je hebt voor app op 06-21-21-32-10. Voor de rest hebben we weer in verkeer. Het origineel in de koffer. En de zaken die je meldt via de mail, dan wel via de WhatsApp. We kijken in de flitsende 50 op dit moment. Een van die singles die daar nog steeds meedoet is de laatste van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It.

0: Sir Freddy.
1: Terug naar de jaren 70 met Wettel Hansen en Big City. De grote stad die vaal en goor is, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Hè? Hey, ook vandaag weer aandacht voor de Franse Week. Erik van Vliet had het vanmorgen ook in zijn radioshow en wij doen er ook al mee. Franstalig plaatje. En vandaag iets uit het Songfestival van 1976. Misschien gaat het dan wel een lampje aan. Catherine Ferry en Un de Trois.
2: Van 20 tot 26 juli. De Franse Week.

Top 40 in het jaar 2009 in dit geval. Agnes, Release Me. En Need You Now was die andere single. Hebben we ook regelmatig gedraaid op deze radioshow. Maar Release Me was bij deze weer aan de beurt. Mis je nog het een en ander in deze radioshow? Laat het me even weten. Want we niet weten, kunnen we niet handelen. Heb het maar door op 06-21-21-32-10. Of even mailen op middagmix@langstadmedia.nl. Jouw middagmix. Het is warm. De hype en Fred de Cell is terug in de middagmix.

0: Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van de gemeente Heusden heeft ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingswerkzaamheden van project Waterberging Drunen-Noord Elshout. Met dit bedrag kan de gemeente het plan onderzoeken en verder gaan uitwerken. Er is inmiddels al een conceptverzoek ingediend voor de vergoeding van de aanleg van de waterberging. In de zomervakantie zal Go Waalwijk in elke kern van de gemeente activiteiten organiseren. De lokale organisaties hebben hun zomeractiviteiten namelijk verzameld in het programma van de Waalwijkse Zomerweken. Op 28 juni bijvoorbeeld zal het programma feestelijk worden gepresenteerd op het Raadhuisplein. Na die datum verspreidt Go Waalwijk boekjes op scholen, ook in buurthuizen bij de organisaties en in het gemeentehuis. In het boekje staat het programma dat gevuld is met leuke, verrassende en vaak gratis activiteiten. Zo staan er bijvoorbeeld lezingen op in het Huis van Waalwijk, bingo's, speurtochten, theatervoorstellingen, sport en spel en bubbelvoetbal. En gemeente Belangen Loon op Zand heeft het college vragen gesteld over de noodlokalen voor de basisschool De Berk, omdat hier al een tijdje aan gewerkt wordt. De toezeggingen hebben nog geen resultaat gehad en dat levert, zo zegt gemeente Belangen, alarmerende berichten op. In 2025 heeft de wethouder gezegd dat de noodlokalen na de zomervakantie van 2025 geplaatst zouden worden. In november werd toen gezegd dat de lokalen inmiddels beschikbaar en gereed waren om te plaatsen. De locatie wordt nu onderzocht, waarbij misschien ook nog een vergunningsprocedure volgt. De vragen van gemeentebelangen in Loon op Zand gaan over de vergunningsprocedure. Of de lokalen aan het begin van komend schooljaar wel beschikbaar zullen zijn en wat het bestuur van deze langdurige procedure vindt. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Erik, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Met veel zon loopt de temperatuur deze middag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden lokaal in het zuidoosten. Er staat een zwakke wind uit richtingen tussen noord en oost. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken. De temperatuur daalt in de nacht naar 15 graden in het noorden, 19 in het midden tot 21 graden in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en wordt het nog een stuk warmer. Het wordt 30 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuidoosten van het land. Dan de verkeersinformatie. 17 files, in totaal 38 kilometer. Dit zijn de knelpunten in onze regio. Concentreert zich hoofdzakelijk rondom de A27 nu. De A27, Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer, heeft te maken met werkzaamheden. Staat 4 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuutjes. En ook op diezelfde A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Eveningen. Dat stuk is dicht in verband met werkzaamheden. En ook op diezelfde A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Rijnsweerd. De weg naar de A27 richting Amersfoort Nieuwegein. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 4 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. Tot zover weer een verkeer. De middagmix voor deze dinsdag met nu Marcello en Thomas Wright. En here we go.

0: DJ Marcello en Thomas Wright en here we go. Dat leidt ons naar toneel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En als je daarvoor goede ideeën hebt, dan laat het bij me weten. Ik kan niet vaak nog zeggen, ik daag je uit. Meld het maar via de WhatsApp op 06-21-21-3210. Of even mailen, middagmix@langstadmedia.nl. En dan kan het maar zo zijn dat we het gaan behandelen. En gaan vertellen hoe het in elkaar steekt, wat jij voor een relatie ziet. Doen we vandaag binnen twee volgende werkjes. Het was in 1970 dat Creedence Clearwater Revival de hit Have You Ever Seen The Rain uitbracht. In 1970 was het een redelijk hitje voor Creedence Clearwater Revival. Ze hadden 13 singles in de top 40. I Put A Spell On You, Who Stopped The Rain, Up Around The Band. En op drie na grootste hit was dan toch Have You Ever Seen The Rain, Hey Tonight. Stond 11 weken in de top 40 en het haalde nog de 6e plaats. Dus toch wel een redelijk hit, mag je dan stellen. Hij is toch nog een keertje overgedaan zijn 13 jaar later. 1983 praten we dan over door Bonnie Tyler. Laatste nieuws omtrent Bonnie Tyler is dat ze op dit moment weer uit de coma is. In ieder geval, ze werd in mei opgenomen in het ziekenhuis en ze kreeg een darmoperatie. Er waren complicaties en ze is een tijd lang in een kunstmatige coma gehouden. En daar is ze nu uit ontwaakt, maar ze is steeds ernstig ziek. Dus even afwachten hoe het gaat lopen met Bonnie Tyler. Maar dit komt in ieder geval uit 1983. Toen ze nog gezond was, deze cover, Have You Ever Seen The Rain. Maar zelf kan een paar liedjes leuker vinden. Het origineel van Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain, uit 1970. Of via de cover, zo'n 13 jaar later, van Bonnie Tyler, Have You Ever Seen The Rain, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Bonnie Tyler. Have you ever seen the rain? Is hier de vraag. Misschien verlangen we wel een beetje regen, want het is hartstikke warm buiten. Bonnie Tyler in het origineel aan de koffer. Zij deed de plaat over van Claire Dance Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Uit de jaren 70. Nog een opmerkelijk bericht als het gaat om het verkeer in ieder geval. Ombudsman is niet te spreken over de manier waarop de overheid tol heft in de Blankenbergtunnel. Die zou voor veel mensen onbegrijpelijk zijn, vooral voor mensen die niet digitaal mee kunnen of willen komen. Daarvoor is deze brug dus heel slecht, of deze overgang heel slecht toegankelijk. De Blankenbergtunnel verbindt de A20 met de A15. Automobilisten moeten de tol binnen 72 uur betalen en hoeven dan niet meer door het tolpoortje. Veel mensen snappen dat niet, zo zegt ombudsman. Dat leidt tot extra kosten die niet in verhouding staan tot de tol. Ombudsman van Zutphen vraagt minister Karremans om een duidelijke regeling die ook voor mensen die niet digitaal willen betalen toegankelijk is. Tja, dat lijkt mij vrij simpel. Dan ga je gewoon weer door het tolpoortje. Hè? Dat is allemaal niet zo moeilijk dan. Hè? Als je niet digitaal wilt betalen, dan moet je misschien iets langer wachten. Ja, dat is van de conversie. Of zie ik dat dus simpel? De middagmix met Rano Zendaal. Houd je op de hoogte van de dingen die gebeuren in de wereld. Nu Genesis en Tell Me Why.

Terug in de jaren 70 met Alice Brothers, Driftin. En daarmee sluiten we langzaam dit programma weer af, mensen. Ik dank u weer voor het volgen. Reacties zijn welkom op het e-mailadres middagmix@langstadmedia.nl of even appen op 06 21 31 32 10. Ook suggesties van morgen, want morgen zijn we er gewoon weer. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En om 5 uur Anton Nachtzaam weer met Van Zessen klaar. En ik maak me weer klaar voor het programma van morgen. Nog eentje dan. Speciale remix. Grace Jones, Slave to the Rhythm in de D-Beats Appella.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Marcel de G. uit Vught zou verklaard hebben dat hij dit plan had omdat hij een statement wilde maken na de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. De man gedroeg zich op 7 april opvallend. Toen de politie hem aansprak, zei hij dat ze op tijd waren omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. De rechter besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Vicepresident J.D. Vance zei dat al eerder, maar Iran liet weten dat daar geen afspraken over gemaakt waren. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump: ondanks hun protesten en valse beweringen is Iran volledig en helemaal akkoord gegaan met de nucleaire inspecties op het hoogste niveau tot ver in de toekomst. Zonder deze garantie had Trump sowieso niet verder willen praten met de Iraniërs. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. De verdachte heeft ondertussen toegegeven dat hij de menselijke resten uit het ziekenhuis waar hij werkte heeft meegenomen. Maar ook ging hij op begraafplaatsen op zoek naar botten. De politie kreeg een tip dat een verpleegkundig assistent thuis lichaamsdelen bewaarde. De man verklaarde dat hij een passie voor anatomie heeft en ook graag dieren ontleed. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt
13: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
21: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
22: Start de motor. De boerderij wacht.
23: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
24: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
25: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
26: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
27: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
28: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfo.nl. Shop.nl.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van de gemeente Heusden heeft ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingswerkzaamheden van project Waterberging Drunen-Noord, Elshout. Met dit bedrag kan de gemeente het plan onderzoeken en verder gaan uitwerken. Er is inmiddels al een conceptverzoek ingediend voor de vergoeding van de aanleg van de waterberging. In de zomervakantie zal Go Waalwijk in elke kern van de gemeente activiteiten organiseren. De lokale organisaties hebben hun zomeractiviteiten namelijk verzameld in het programma van de Waalwijkse Zomerweken. Op 28 juni bijvoorbeeld zal het programma feestelijk worden gepresenteerd op het Raadhuisplein. Na die datum verspreidt Go Waalwijk boekjes op scholen, ook in buurthuizen bij de organisaties en in het gemeentehuis. In het boekje staat het programma dat gevuld is met leuke, verrassende en vaak gratis activiteiten. Zo staan er bijvoorbeeld lezingen op in het Huis van Waalwijk, bingo's, speurtochten, theatervoorstellingen, sport en spel en bubbelvoetbal. En gemeente Belangen Loon op Zand heeft het college vragen gesteld over de noodlokalen voor de basisschool De Berk, omdat hier al een tijdje aan gewerkt wordt. De toezeggingen hebben nog geen resultaat gehad en dat levert, zo zegt gemeentebelangen, alarmerende berichten op. In 2025 heeft de wethouder gezegd dat de noodlokalen na de zomervakantie van 2025 geplaatst zouden worden. In november werd toen gezegd dat de lokalen inmiddels beschikbaar en gereed waren om te plaatsen. De locatie wordt nu onderzocht, waarbij misschien ook nog een vergunningsprocedure volgt. De vragen van gemeentebelangen in Loon op Zand gaan over de vergunningsprocedure. Of de lokalen aan het begin van komend schooljaar wel beschikbaar zullen zijn. En wat het bestuur van deze langdurige procedure vindt. Tot zover het Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit, omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
18: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
19: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van de gemeente Heusden heeft ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingswerkzaamheden van project Waterberging Drunen-Noord, Elshout. Met dit bedrag kan de gemeente het plan onderzoeken en verder gaan uitwerken. Er is inmiddels al een conceptverzoek ingediend voor de vergoeding van de aanleg van de waterberging. In de zomervakantie zal Go Waalwijk in elke kern van de gemeente activiteiten organiseren. De lokale organisaties hebben hun zomeractiviteiten namelijk verzameld in het programma van de Waalwijkse Zomerweken. Op 28 juni bijvoorbeeld zal het programma feestelijk worden gepresenteerd op het Raadhuisplein. Na die datum verspreidt Go Waalwijk boekjes op scholen, ook in buurthuizen, bij de organisaties en in het gemeentehuis. In het boekje staat het programma dat gevuld is met leuke, verrassende en vaak gratis activiteiten. Zo staan er bijvoorbeeld lezingen op in het Huis van Waalwijk, bingo's, speurtochten, theatervoorstellingen, sport en spel en bubbelvoetbal. En gemeente Belangen Loon op Zand heeft het college vragen gesteld over de noodlokalen voor de basisschool De Berk, omdat hier al een tijdje aan gewerkt wordt. De toezeggingen hebben nog geen resultaat gehad en dat levert, zo zegt gemeente Belangen, alarmerende berichten op. In 2025 heeft de wethouder gezegd dat de noodlokalen na de zomervakantie van 2025 geplaatst zouden worden. In november werd toen gezegd dat de lokalen inmiddels beschikbaar en gereed waren om te plaatsen. De locatie wordt nu onderzocht, waarbij misschien ook nog een vergunningsprocedure volgt. De vragen van gemeentebelangen in Loon op Zand gaan over de vergunningsprocedure. Of de lokalen aan het begin van komend schooljaar wel beschikbaar zullen zijn. En wat het bestuur van deze langdurige procedure vindt. Tot zover het Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl. Oh yeah.

0: Indiën? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Hij wordt er ook van verdacht in ieder geval 18 leerlingen in het geheim gefilmd te hebben en had een kleine 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit. Aanvankelijk nam de school klachten van ouders over de man niet serieus, zo bleek vandaag. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Nederland heeft zo'n 950 plassen, recreatiewateren en meren waar gezwommen kan worden. Daar wordt de kwaliteit van het water geregeld gecontroleerd. Naast waarschuwingen kan er ook een negatief zwemadvies worden afgegeven. Voor 35 zwemplekken geldt nu zo'n negatief zwemadvies. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige dochter en zoon geregeld hebben mishandeld en de 42-jarige vriendin van de vrouw zou medeplichtig zijn. Tussen augustus 2023 en 19 augustus het jaar erop zou de moeder volgens het OM haar kinderen geslagen en geschopt hebben en soms kregen de kinderen een hele dag geen eten of drinken. Ook werden ze opgesloten, gekleineerd of onder een koude douche gezet. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. De brandweer rukte massaal uit en spoedpatiënten werden geëvacueerd. Volgens de brandweer veroorzaakte een smeulende kabelgoot een rookoverlast. Een van de plekken in het ziekenhuis waar rook voorkwam was de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje oostenwind wordt het gemiddeld 32 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
18: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Goed zo.
26: Langstraat FM.
27: Iedere maandag tot en met vrijdag van 5 tot 6. Van 6 klaar. Met Anton Nachtzaak.

Met Erasure en Sometimes Hurt It alweer dinsdag 27 januari 2026. Even over vijf. De tweede werkdag van je week die zit er alweer zowat op. Dat betekent dat we je ook vandaag weer proberen te begeleiden, muzikaal gezien, van werk naar huis met fijne muziek. Het regionale nieuwsbulletin straks zo om en nabij half zes met Sien van der K.

toen Seal nog deel uitmaakte van de band, heette het Adam and the Ants. Toen Seal vertrok, werd het alleen maar Adam Ant. En dit was zijn eerste soloplaat, als het ware. Adam Ant en Goody Two Shoes. Dat is altijd wel handig als je twee schoenen aan hebt. Anders heb je één koude poot, om het zomaar uit te drukken. Goedemiddag, smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Dit is Van Zessen Klaar op Langstraat FM. Mocht je nog onderweg zijn van werk naar huis, je weet het, handen aan het stuur, oog op de weg en je radio op Langstraat FM. Komt het helemaal voor elkaar met nu muziek uit Zweden van The Ace of Base.

Wat is het toch een verschrikkelijk lekkere plaat. Die nieuwe Frits Schijf van Steven Sanchez en Sweet Love in the Ace of Base and All That She Wants. Die stamt alweer uit 1993. We gaan eens opmaken om te schakelen met Sien van Elkaar voor het Langstraat FM Nieuws. Tot die tijd hebben we nog Aha, Crying in the Rain. Maar nu eerst Lowland Trio. Ik kan geen kikker van de kant afduwen. We gaan terug naar 1968. Tot zo.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De officier van justitie heeft 16 jaar cel geëist tegen de opdrachtgever van de aanslag in Nieuwkuik. Eind 2024 werd een lawinepijl afgestoken voor de deur van een woning. Door de explosie verloor een vrouw haar onderbeen. De explosie was eigenlijk bedoeld voor de buren, met wie de verdachte een conflict had. De officier bestempelde de vergisaanslag als een poging tot moord. Ook tegen de andere verdachte in de zaak is een celstraf van meerdere jaren geëist. Twee grote incidenten gisteren in Waspik. In de ochtend liep een bakwagen grote schade op door een botsing tegen het viaduct aan de Blokenweg. De bakwagen paste er niet onder en raakte compleet verwoest. In de middag gebeurde ook een incident op de Vogelenzangweg. Daar was een auto uit het niets in brand gevlogen. De inzittenden konden nog wel op tijd vluchten en de brandweer kwam snel ter plaatse. De gemeente Dongen gaat het komende jaar de overlast van roeken aanpakken. De vogelsoort kan voor veel overlast zorgen in woonwijken, vooral voor en tijdens het broedseizoen. De nesten van roeken worden niet verwijderd, maar worden verplaatst. Dit omdat de roek een beschermde diersoort is. Het verplaatsen van de nesten zal uitgevoerd worden door boomspecialisten. Een valkeniersbedrijf zal het gedrag van de roeken monitoren, om te voorkomen dat zij geen nieuwe nesten in woonwijken zullen plaatsen. Fietsers van Waalwijk en Drunen opgelet. Vanaf 2 februari is het halve Zolenpad voor een lange tijd gedeeltelijk dicht. Het fietspad wordt afgesloten in verband met werkzaamheden omtrent de Gool. Er wordt een nieuwe fietsroute aangelegd en er komt een nieuwe fietsbrug. De werkzaamheden zijn pas klaar in het najaar van 2027. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel weer, Siem van der Kaa, voor jouw regionale Langstraat FM nieuws. En ook morgen is de kans op winterse neerslag nog niet verkeken. Een nieuw neerslaggebied trekt vanuit het zuiden richting West-Duitsland en bereikt mogelijk ons land. Vooral in het noordoosten is het dan opnieuw sneeuw mogelijk. In het noorden wordt het 2 graden en in het zuiden is het zachter met een graad of 7 hier in de regio. Na morgen blijft het wisselvallig winterweer met af en toe een regenbui. Temperatuurverschil tussen Noord en Zuid blijven vrij groot. In het noorden is het de komende dagen vaak 2 graden of iets daarboven of eronder. En in het zuiden rond een graad of 7. Aan het eind van de volgende week lijkt de temperatuur overal een aantal graden op te krabbelen.
2: Goedemiddag. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langs de

Wat een lekkere stevige car classic voor onderweg van werk naar huis. Backman Turner Overdrive, BTO en Roll On Down the Highway 1974. Mocht je nog in de file staan, blijf vooral luisteren naar Langstraat FM. We zijn er tot 6 uur met Van Zessen klaar. En nu die oude speciale aanbieding van vorige week. De banners, My Empire. I was

de keuzes de komende carnavalsperiode niet zo moeilijk is. Bier, bier, bier en misschien hier en daar nog een biertje. Wat zullen we drinken 7 dagen lang? Dat was Bots uit 1976. Je luistert naar Langstraat FM via 105.7 voor de gemeente Heusden, 106.8 voor Groot Waalwijk en omgeving en via DHB Plus kanalen 6A en 8C. Nee, 6C en 8A, zo was het. En uiteraard via langstraatmedia.nl. Met nu Alexandra Neal featuring Sherelle, Never Knew Love Like This.

hoort hem nog heel de week zo rond dit tijdstip. De nieuwe speciale aanbieding van Zesseklaar hier op Langstraat FM. Samjai en Dark Before the Dawn. Dan nu muziek wat origineel uit 1979 stamt en in 1993 gecoverd werd door Take That featuring Lulu. Stond 6 weken in de top 40 en piekte op nummer 12. In 2015 werd het nummer nogmaals door Lulu solo opgenomen. We hebben het uiteraard over Relight My Fire.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Veilbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu 64.000 euro per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar het gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna 5 miljoen euro aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
17: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Vijlbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. De Ayatollah kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Op 9 juli is de begrafenis in Mashhad, de geboorteplaats van Khamenei. De burgemeester verwacht miljoenen deelnemers aan de rouwstoet. Na zijn dood werd Ayatollah opgevolgd door zijn zoon, Mojtaba Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers. Ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïnse leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Volgens VVD, CDA en SP duurt de voorbereiding van wetgeving veel te lang. Het uitreisverbod moet door een rechter kunnen worden opgelegd om meisjes beter te beschermen. Ook wil de Kamer een meldplicht voor scholen en zorgverleners bij vermoedens van risico. Nog te weinig ouders die betrokken zijn bij genitale verminking worden nu strafrechtelijk vervolgd. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Arno en Friends. Met Arno van den Meerakker, Mirabel Gruis en Anton Kroot.

0: Ja, een oude remake van de Shocking Blue. Ditmaal door de dame van Bananarama. Banaan met de slag open. Ik vind het altijd lekker. En dat was Venus. Nummer 1 in Amerika met deze plaats. Hè, van de dames. En ook van de jury van de Shocking Blue. We gaan even kijken of onze gast vanavond het ook doet. Hallo, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, hey, we hebben visite vanavond. Welkom, Stefan.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk dat je er bent.
1: Ja, ja. Op jouw uitnodiging, hè?
0: Ja, zeker. Nou, altijd leuk. Want je bent, ik mag dat gaan vertellen, want je ook een beetje radio verleden. Dus dat is altijd wel leuk. En Mirabel, natuurlijk, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Leuk dat jij er weer bent.
2: Ja, graag gedaan. Altijd leuk.
0: Ja, zeker. En Thibaut ook. Dus,
2: ja, die wilde ook weer een keer mee. Dus
0: ja, zeker.
2: Denk, nou, altijd gezellig, hè?
0: Altijd gezellig. Misschien gaat hij straks wat vertellen over het nieuws of whatever.
2: We ja, hebben, misschien.
0: Of iets over de zaak.
2: Over de zaak, ja.
0: Ja, toch.
2: Het blijft leuk, hè?
0: Ja, het blijft leuk. Goed, we zijn ondanks de hete temperaturen zijn we er vanavond toch. Want wij hebben de moeite getroost om toch weer naar de studio te komen. Ja, zo zijn wij natuurlijk. En de temperatuur is redelijk goed hier. 27,3 in de studio. Niet echt koud, maar ook niet echt warm. Buiten was het alweer boven de 30 vandaag. Want ik zag die temperatuur oplopen. Ik denk, holy moly. Maar het wordt nog warmer, hè? 38
2: voor het eind van de week, hè? De komende dagen wordt het code oranje.
0: Houdt wel tijd om naar koelere woorden te gaan. Ik hoor het al. Ja, nee, weet ik naartoe gehuis. Maar 32 graden.
2: Ik wil het niet weten.
0: Nee, je wil het niet weten. Nee, goed, leuk. Stefan, we gaan er een leuke show van maken. We doen altijd maar net een beetje op radio maken. Maar zo doen ze dat professioneel ook, hè. Dus we doen maar net zo wat als voor de vuist weg.
2: We doen net alsof.
1: Ik laat het gewoon volledig over me heen komen.
0: Ja, maar dat is, ja. Heb je dan nog verzoekjes toevallig? Of heb je nog favoriete plaatjes in jouw hersenpan?
1: Nou, zal ik je eerlijk vertellen? Ik heb daar helemaal niet over nagedacht.
2: Dan heb je nog even.
1: Maar jij wil dadelijk een verzoekje van mij.
0: Een verzoekje, ja, nou, iets wat je leuk vindt. Dat je zegt, nou, ik heb een herinnering, of vakantieherinnering.
1: Nou, ik vind
0: of,
1: het van Bruno Mars dit jaar, het nieuwe.
0: Bruno Mars, oh, die nieuwe.
1: Ja.
0: De allernieuwste?
1: De allernieuwste.
0: De allernieuwste, oké. Okay. Niet Just Mike, maar die andere.
1: Ik denk het.
0: Ja, die andere, oké.
1: Maar hij klonk zo lekker.
0: Hij klonk zo lekker, dan gaan we dat doen. Want we gaan ook een beetje vakantieherinneringen ophalen. Want dat vind ik altijd leuk, als het zo warm is. Dan denk ik van, ach, toen waren we op de Italiaanse camping.
2: Ja, dan.
0: En wat was het heet toen? En welke plaats stond de Ripperade? Oh ja, die. En toen we nog jonger waren, toen waren we ook ergens op Kreta. Maar toen was ik een jaartje of 40 jonger. Dus toen ging het er wat wilder aan toe, moet ik zo maar te zeggen. Tegenwoordig zitten we in wat rustiger vaarwater. We zullen er geen tragedie van maken vanavond, hè?
2: Nee.
0: Oké, de Bee Gees. Langs Rotterdam, we zijn erbij tot 10 uur vanavond.

0: Ja?
1: De A en B kant.
0: Ja, ja.
1: Ah, leuk. En kun je zo noemen wat voor LP bij jou in de kast staat?
0: Ja, ik, Johnny Cash.
1: Johnny Cash. Ah, ja, die heeft mooie muziek gemaakt, Johnny Cash. Ja. Nick Cash ook aardig. Dus,
0: nou, niet meer, denk ik.
1: Nou, niet meer, nee, maar toen wel. Ja, leuk. Ja, dat is altijd mooi zo. Heb jij nog de laatste keer platen gekocht? Afgelopen week, toevallig misschien, op een beurswinkel?
2: Nee. Wel gedraaid.
1: Wel gedraaid? Ja. Oh, okay.
2: Met dat warme weer, lekker buiten.
1: Ja, welke was het? Wat lag er bij jou op het draaitafeltje?
2: Wie had ik nou laatst? Bruce Springsteen kwam voorbij.
1: Oh ja, daar heb je er ook veel
2: van. En een of andere jaren 70 Motown-verzamelaar.
1: Ook zo lekker, ja. Yes.
2: Ja, we doen nog steeds. Ik heb natuurlijk 6 bakken in de kast.
1: Ja.
2: Dus iemand roept dan 1 tot en met 6.
1: En dan boing.
2: En dan daarna is het. Ik kan meestal per vak kan ik gaan tot 50 of 56. Zoveel kunnen erin.
1: Uh-huh.
2: En dan kom je allerlei dingen tegen. Ik had één LP van die jongens van Bros. Van dat
1: nummer When
2: Will I Be Famous.
1: When Will I Be Famous.
2: Die
1: ja,
2: mag
1: zeker.
2: Of vermaakt worden naar chipsbakje of naar frisbee.
1: Oh, ik hoorde het al.
2: En ik had Elton John, Greatest Hits Volume 2. En die slaat over. Dus die moet ik even een nieuwe zoeken.
1: Nou. Dan word ik in de kamer. Ik hoor het al.
2: Ja, zeker. Ja, of naar Dordrecht.
1: Of een keer, ja, een Dordrecht.
2: Ja, Dordrecht. Ja, even naar Marco Dordrecht. Marco, we komen eraan.
1: Marco, kom eraan. Ja, voor mij duurt het even. Hè. En,
2: hoe zou het toch komen?
1: Ja.
2: Heb je wat te doen?
1: Ja, er kwam iets op mijn pad.
2: Zakelijk.
1: Moest ergens werken. Maar goed, ik heb best wel een hele stapel. Want ik heb natuurlijk voor Vaderdag al die platen gekregen nu. Dus al die kids die kwamen met die platen die ik zelf uitgezocht had. Maar dat is leuk voor Vaderdag altijd. Pablo, wil je? Doe maar een paar LP's. Dus,
2: of
1: een boek. Ja, maar nou, ja, ik moet ook nog lezen. Maar goed, nou eventjes... draaien.
2: En welke heb je als laatste gedraaid?
1: Dat wil je niet weten. Die heb ik niet. Ik moest nog wat iets doen en ik moest me concentreren. Dus ik had even de Cats opgezet. Die had ik ook nog. En daarvoor had ik de Shirts gedraaid, maar die is best heftig. En de Waterboys, die is mooi, hè? Die onbekendere. Ken je de Waterboys?
0: Misschien
2: als ik het hoor, kent hij het wel.
1: We gaan dadelijk wel iets van draaien. Ja. Maar eerst even Bruno Mars. Why Bruno Mars? Wat vind je er zo leuk aan een Bruno Mars?
0: Gewoon de sound, de muziek die hij maakt, de manier van zingen, het hele complete plaatje. Ja, ik vind het geweldig.
1: Alles erop en
0: ik zou willen dat ik het kon.
1: Oké, okay. Nou kan zomaar, hè? Ja,
2: wie weet.
1: Dit is leuk, hè? We draaiden hem heel lang geleden voor het eerst. Toen zei je van, dit wordt hem. En ja, 3 weken later stond hij op 1. Dat is ook zo'n leuk plaatje als je de bühne opkomt als je iets moet vertellen, hè?

0: cadeautjes, maar dit is toch een keer afgelopen. Ja, zo heb je dat af en toe. Als je zit te genieten van muziek en een koffietje en dan in één keer is die afgelopen, Bruno Mars.
1: Dan denkt hij, ik heb mijn geld binnen, gaan naar huis.
0: Ja, hij had het even aan kunnen kondigen dat hij gezegd had van, oh, wacht even.
1: Arno, I'm almost home.
0: Oma's home.
1: Watch it, my song is ending. Ja, hij had het kunnen zeggen. Hij had even kunnen roepen.
0: Ja, vroeger bij die singeltjes, dan zag je dus wanneer die afgelopen was. Hè, want dan ging die zo naar het gaatje en dan denk je van, oh ja, snel, ik moet weer eventjes naar het einde. Maar nee, grapje. Goed, Just Might. Want Stefan die vond het een leuke plaat, omdat hij lekker zingt. En hij zou zo willen zingen en spelen. Nou ja, ik zou zeggen, ga oefenen.
2: Ja, ik heb het geprobeerd. Ja? En na een paar keer oefenen kwam ik en iedereen erachter dat het niks voor mij was. Nee,
0: maar
2: ja.
0: je kunt alles leren. Want Ed Sheeran, die kon vroeger ook niet zingen. En
2: klopt, ja. Ik heb een keer een video van hem gezien. Volgens mij was dat bij Huberto Tan, volgens mij, in de uitzending. En dan liet ze een filmpje zien van dat hij nog niet was doorgebroken. En voordat hij zangles had. Nou, dat klonk echt helemaal nergens naar. Nee. En kijk waar hij nu staat.
0: Ja. Of je houdt van hem of niet. Ik vind het leuke platen heeft hij. Niet dat ik er een LP van kan kopen, maar hij heeft best wel leuke plaatjes. Hij is best wel leuk zingetjes. Maar goed, alles kun je leren.
2: Uiteindelijk wel. Als je genoeg tijd en energie in stopt, dan valt alles te leren. En als je er 100 uur in stopt, dan...
0: Je moet geloof ik 1000 vlieguren maken en dan heb je het een beetje onder de knie. Of zeggen ze, maar je moet wel een beetje talent hebben.
1: Ja, ik zei, je moet wel talent hebben.
0: Beetje talent, hè? Ja, ja.
2: Dat is vaak wel handig.
0: Met alles, hè. Met mijn werk ook. Je moet wel een beetje talent hebben.
1: Ja.
0: Ja, je bent soms dan dingen gewoon heel goed. Toevallig, hè? By the way. Goed, je kunt meekletsen via onze app natuurlijk. Oh nee, die doe ik niet. Dat is wel even jammer. Ik ga daar even Erik bellen, want dat is wel een beetje steun natuurlijk.
1: Oh, ja, je kan meekletsen met de app, maar we kunnen het niet lezen. Doe het dan even via Facebook.
0: Kunt je lezen? Ja, ik kijk ook niet hier lezen.
1: Nee, ik wel.
0: Oh,
1: ik kan de Facebook in ieder geval lezen.
0: Facebook lezen, oké. Okay.
1: De app kom ik ook niet.
0: De app doen we niet. Dan gaan we zo meteen even kijken wat er aan de hand is. Het zal de hitte zijn, denk ik. En anders ga ik voor de Arnhemmer Friends onze Facebook-pagina natuurlijk. Altijd leuk natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ik dacht even, we gaan even een elektrisch orkest samenstellen vanavond, want het is een beetje warm vanavond, dus dat akoestisch is allemaal vermoeiend, hè, maar met een beetje elektrische gitaar en dat soort dingen, strijkertjes, is het altijd gezellig natuurlijk.

Ja, prachtig. Deze prachtige plaats van The Electric Light Orchestra. En die hoorde Turn to Stone. We gaan een plaatje draaien. Lekker dat het een beetje zomer is. Dat is deze van Don Henley.

0: We kennen deze man natuurlijk van de Eagles. Dit is Don Henley, The Boys of Summer. En ja, ik weet niet of Mirabelle hem heeft, maar we hebben er best wel veel LP'tjes van de Eagles. En ik dacht, ik moet ook die LP hebben waar The Boys of Summer op staat. En natuurlijk ook een New York Minute. Die is ook zo lekker, hè?
1: Ik weet niet of ik ze heb waar dit op staat, maar ik heb zeker van de Eagles.
0: Ja, dat weet ik. Ja, dat kan niet missen, hè, van de Eagles. Wie heeft hem niet van de Eagles, hè?
1: Stefan.
0: Ja, misschien Stefan.
2: Ik heb hem inderdaad niet, niet van de Eagles.
0: Oh, nee, goed. Maar jij bent van een ander bouwjaar dan wij, hè? Dus toen waren er volgens mij nog niet zoveel meer LP.
2: Toen ik klein was, zeg maar, toen was net allemaal met cassettebandje over aan het gaan in de cd. Dus alle platen die gingen toen eigenlijk allemaal uit.
0: Oké.
2: Uh-huh. En mijn moeder heeft wel gezegd van, ik heb er zoveel spijt van dat ik ze heb weggedaan. Want ja, nu is het gewoon superleuk.
0: Ja.
2: Mijn moeder had alle platen van Alba, die had ik nog graag willen hebben.
0: Ja, ja. Ah, maar daar kun je
1: wel
0: aankomen.
1: Die vind je nog wel.
0: Die zijn niet zo duur, Stefan. Als je zo een beetje naar een platenbeurs gaat, of je gaat een keer naar Kaam, waar wij ook regelmatig komen, is een grote hal, een soort outlet. En daar staan ook heel veel Abba. En die kun je meestal voor soms een 2, 3, 4, 5, 6. Soms wat ouder. Ja,
1: als de platen van je moeder geweest zijn, zijn ze specialer dan bij een kringloop. Dan is het wel Abba, maar dan is het toch net iets.
0: Ja, maar die zijn niet extreem duur.
1: Nee,
0: dus tegenwoordig, ik heb pas weer een LP van Tom Petty. Die verzamel ik een beetje. En die had ik nog niet. Nou, nog een paar niet. Maar die was €39. Dat is toch een gebruikte plaat. Nou, vroeger kostte die €18. In dat tijdperk, hè, we praten over 1991. Nu betaal je gewoon €39. Dus dat is zeg maar bijna.
1: Hij is volgens mij nog niet eens van de gulden tijd.
2: Nee, ja, toen ik ging rekenen in groep 4, zeg maar. Ja. Moesten onze boeken. Op het begin van het schooljaar werden ze eruit gehaald. Het was al euro geworden.
0: Oh ja, euro geworden.
2: Dus toen ik eerst ging rekenen, dan was het van allemaal leuk, maar.
1: De euro.
2: Weg.
0: Weg ermee. Ja.
1: Kijk.
0: Ja, wij zijn er van het kwartjes, dubbeltjes.
1: Ja, ja, ja.
0: Joetjes.
1: Al die
0: dingetjes. Ja, dat is leuk. Zou ik nu wel eens in de winkel zelf een keer een kwartje bijgeven. Oh ja, sorry, 25 cent of een dubbeltje bij. Dan kijken ze me net aan zo van.
2: Ja, we deden wel op de middelbare school stuiveren.
0: Oh ja.
2: Ken je
0: dat
2: nog?
0: Kaarten, stuiveren.
2: Nee, dat was van een 5 centje.
0: Ja.
2: En die moest je dan onder je duim houden.
0: Mm-hmm.
2: En dan kon je die zo aan de overkant schieten.
0: Oh.
2: En dan moest die ander dan met zijn vuist op tafel. En de ene die het eerst open lag, die had verloren. Dat noemden wij stuiveren.
0: Oh, lekker. Ja. Toen kwam je de les binnen met een bebloede hand zo.
2: Nou ja, ik heb de littekens, heb ik nog zitten.
0: Dus. Van de stuiveren. Oké, okay. Ja, dat zijn leuke verhalen voor een keer op de radio. Ja. Stukken verhalen.
1: Nou, laten we nou toevallig bij de radio zijn.
0: Oh ja, bij de radio
1: dus
0: zijn.
1: Hij kan, het verhaal meteen gewoon
0: hij kan
1: live
0: gelijk
1: op zender gooien.
0: Live op zender gooien, want je hebt ook iets met radio gedaan, Stefan.
2: Ik heb in het verleden wel eens iets met radio gedaan, inderdaad, ja. Was met een vriend van mij, die vroeg van, kom ik weer in de uitzending? Ja, zat ik erbij. En toen op een gegeven moment hadden we met z'n tweeën een radioprogramma waarbij we vaste items deden elke keer.
0: Mm-hmm.
2: Dus een rubriekje met het weer, nieuws. En dat vooral lokaal. Mm-hmm. En ik had ook een eigen item, en dat was met een wekelijkse column. Waarbij ik dus iets landelijks nieuws probeerde te combineren met iets lokaals. En daar weer een leuk verhaaltje van maken.
1: Nou, ik zou zeggen, ik zie een item komen voor het tweede uur.
0: Komen voor twee nieuwe. Ja. We hebben een speciale muziekje voor, dus die je kunt
2: even. Ik weet niet waar je kijkt, maar ik zie het hier.
0: Oh, waar het item.
2: Ik weet niet waar je het over hebt.
0: Oh. Ja, maar je bent er van het creatieve.
1: Kan je iets bedenken? Je hebt nog.
0: Half uurtje.
1: Ja, zeker.
0: Wij bereiden ook niks voor. Wij gaan hier gewoon naartoe en zien.
2: Oh, is dat wat ik merk? Jullie bereiden niks voor.
1: Wij doen maar wat.
2: Oh, ja. Maar het is wel gezellig.
0: Ja, het is altijd gezellig.
1: Wij hebben lol.
0: Ja.
2: Ja, nee, dat straalt er echt vanaf. Ja,
1: en de rode draad die komt eigenlijk aan het begin van het programma.
0: Oh ja.
1: Dan gaat het over, ben je nog naar een concert geweest? Heb je platen gekocht?
0: Ja.
1: Vakantie, leuke verhalen, vakantieliefdes, vakantiedrama's. En zo rollen we de twee uur door.
0: Ja. Komt van alles aan bod.
2: En nogmaals, ik laat het lekker over me heen komen.
0: Dat lijkt me een goed plan. Dat doen we met de douche ook altijd. Ja. We laten het gewoon over ons heen komen. Dat is altijd het lekkerste.
1: Je bent nu wel onderdeel van. Dus je wordt dan ergens een keer in getrokken dat je denkt, die wil ik niet. Ja. Die zag ik niet aankomen.
0: Ja. Dat gaan zomaar gebeuren.
1: Dus dat item, het tweede uur, die heb je nou op je schouder liggen.
0: We leggen de lat hoog, hè, Stefan.
2: Ik denk dat ik dadelijk even buikpijn heb en even op de wc gaan zitten.
1: Ik denk dat toevallig loopt hij naar buiten en dan denken we, waar Stefan naartoe?
0: Stefan is even naar buiten. En meneer,
1: heb je nog iets leuks?
0: Ja, heb je nog iets leuks?
1: Ja, in je programma. We hebben een hele platenbak met allemaal leuke dingen. Maar heb je nog iets leuks klaarstaan?
0: Ja, ik heb iets leuks klaarstaan. Het gaat namelijk over een herinnering, want we zijn altijd blij. Ja. Toen dat was. Even kijken. Eind jaren 90, toen gingen we op vakantie in Italië, dan Bella Italia. Toen was die camping nog niet zo groot als tegenwoordig. Tegenwoordig is het net een dorp voor geworden, maar toen was dat niet zo groot. En elke morgen draaiden ze de volgende plaat die ik dadelijk ga draaien. En dan was het: Hello, good morning everybody. This is the animation team. Zo, oké, dan gaat hij weer van die grote toeters zo. Hè. Elke morgen om 10 uur. Van, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Nou, dat was hartstikke leuk. Dat ging zo'n herinnering. En een aantal jaren later kwamen we ook weer bij die camping. En toen was hij weer uitgebreid. En het leuke was, het was altijd fucking heet. Daar zo, in de juli en augustus. En we hadden dan een leuk plekje onder de bomen. En dat was ook een plek, daar hadden ze wat gras. Er stonden geen bomen. En wij noemden dat het barbecueveld. Want daar stonden dus mensen met een tent. En die moesten dus de schaduw vinden van de auto of van de tent. Nou, dat was niet veel, dus het was super heet daar zo. Dus dat zijn leuke herinneringen van Camping Bella Italia.
1: Het barbecueplaat.
0: Het barbecueveld noemden we dat. En we zijn er een aantal jaren nog eens een keer langs gereden. Toen wouden we naartoe gaan. Toen hadden we een of ander plekje. En toen moest ik 150 euro aftikken per nacht. Alleen voor een stukje gras. En het plekje was nou niet dat. Toen zeiden we, nou, we rijden even door.
1: Daar is
0: hij. Daar is hij. Nee, dat ben je niet. Oh, ja, ja, ik had hem al verwacht. Ja, goed, we hebben. De bewaking heeft hem binnengelaten. Dus het wordt een beetje uitkijken vanavond. Hij is welkom in de house. Oké, 5:30.

0: Ja, zo heeft iedereen natuurlijk bepaalde herinneringen altijd aan plaatjes. Ik had deze dus van Camping Bella Italia. Stefan, komt er bij jou nog iets spontaan naar boven die je zegt van... Oh ja, toen waren we daar op vakantie en toen draaiden ze die plaat. Misschien op Kreta afgelopen weken.
1: Ik ben op Kreta geweest. Dan, ja, ja. Maar wij zijn niet echt op plekken geweest waar de muziek werd gedraaid.
0: Ook niet in een restaurantje?
1: Ja, vast wel, maar dan ben ik bezig met eten.
0: Oh ja,
1: maar ik vind eten toch wel heel erg belangrijk, want ik hou van lekker eten.
0: Ja, dat hoor ik eigenlijk van lekker eten. Oh, lekker echt,
1: ik
0: eten.
1: Heb in jaren niet zo lekker gegeten als vorige week op Kreta.
0: Ja, wat was je favoriete diner daar zo?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk te zeggen, want ik heb elke avond echt lekker gegeten.
0: Mm-hmm.
1: Dat je echt denkt van, hoe bestaat dit?
0: Hoe kan
1: het? Misschien ligt het gewoon aan de Nederlandse keuken. Ik heb geen idee, hè, maar ik kom daar en echt op en top. Oh, ja.
0: En dan een rakina?
1: Ja, ja? Ja, die hebben we ook wel eens een paar keer gehad, ja.
0: En die gooi je dan en dan voel je hem zo lopen zo, hè?
1: Ja, onder andere, ja.
0: Ja, lekker. Heb je ook rakina op? Ja, je op Griekenland land was, want je was op het vasteland van Griekenland, hè? Een weekje wat
2: geleden. Nee, wel iets, maar ik maar zeg, schiet me lekker. Ik heb geen idee wat het is. Maar het was wel een soort oezo-achtig iets.
0: Geen raki.
2: Nee.
0: Ah, okay.
1: Dat zal altijd wel oezo zijn geweest.
0: Oezo.
2: Nee, het heet ook geen oezo.
0: Geen anijsdraadje? Nee?
2: Wel een anijsdraadje, maar ik heb geen idee. Het zit in een heel klein flesje.
0: Heel klein flesje, oké. Nou,
2: dus ik heb geen idee. Dus, na 3 van die flesjes ging het me nog steeds goed af. Dus ik denk dat het wel meeviel.
0: Oh, het waren geen B52 cocktailtjes die wij hier wel eens op hebben. Een keer op Griekenland, op... Dat was op Santorini, daar hadden ze ook een barretje. En daar gingen we dan naartoe. En dat was gezellig. En dan hadden ze de B52. Dat was zo'n shotje toen. Praat ik over begin jaren 90.
1: Okay.
0: Ik weet nog goed, R.E.M. die had net een hit. Losing My Religion. Ik weet nog wel, die draaiden ze 10 keer die shotje daar. Want die vonden wij leuk. En dan hadden ze ook die shotjes. En ik weet nog goed, dat er zo'n gast was. Die was er ook. En die hebben er 3 gegeven. En op een gegeven moment staat hij op van die kruk. En toing, hij knalt zo helemaal naar achteren. Helemaal totaal los. Dus dat was... aardig sterk spul. En ik heb er toen eentje op. Toen denk ik van, als ik nog thuis wil kopen vanavond, moet ik die niet meer pakken. Want die waren toch sterk. Ik weet niet wat er allemaal in zat, maar het was ontzettend sterk.
1: Maar was het wel lekker?
0: Het was sterk. Ja, ik weet niet of het lekker was. Ja, toen dronk ik gewoon biertje, Bacardi. Ja, het was gewoon... Dat was mijn jongere reis op vakantie.
1: Als er maar alcohol in zat,
0: ja,
1: of niet?
0: Als er maar alcohol in zat, dat was een jongere reis. En Michel die luistert, die weet er alles van. Want wij
1: zijn...
0: Voor
1: mij noemen ze jou ook de AA, hè?
0: De AA, nee. Ik ben
1: alcohol Arno.
0: Nee, ik ben niet van de alcohol. Hoor. Maar tegenwoordig ben ik een brave jongen, drink ik weinig. Maar toen was het wel gezellig op vakantie. Gingen we een jongere reis altijd weg. Ja, het was altijd leuk. We hadden ook van die kroegentochten.
1: Ja.
0: En dan moest je dus raden, kreeg je een cocktail. En dan moest je raden wat er in die cocktail zat. Nou, aan het einde van de avond, wie dan het beste geraden had, die had dan een prijs. En wij hadden een trucje van, we sturen de mooiste dames altijd naar de barkeeper. En die knuffelt een beetje met die man. En dan hadden we zo het recept altijd. En dat was altijd leuk. Dus dan liepen we s'avonds om 11 uur. Dan begon dan om 8 uur. En om 11 uur liep iedereen als een garnaal over de boulevard. Want iedereen was zo dronken als ik weet niet waar van die cocktails. Dus het was wel gezellig. En Michel, ik heb er wel een paar leuke foto's van. Hè? Dat was altijd leuk. Dat was altijd leuk. Ja, we zijn nog een keer... dat was ook op Kreta. Ja, daar ben je geweest zijn. In 84 jaar, hoor. Toen hebben we ook naar de Samaya-kloof gelopen. Ben je ook al eens geweest?
1: Nee, maar die wil ik wel een keer gaan doen.
0: Ja, Anton wel. Hè? Die is leuk, hoor. Abba.

lekker deze plaat van Abba. Die hebben ook een zomerplaatje gedaan. Summer Night City. We zitten een beetje natuurlijk in de zomer. Dus ik denk van nou, Stefan en Mirabel en Anton. We doen een beetje weer een zomersplaatje. Dat toch? Hè? Altijd leuk. Je kunt mee kletsen met dit programma. Want de chat, Dylan. Thank you, thank you, thank you. Onze chat is 06-21-21-32-10. Ik herhaal voor de snelle schrijvers 06-21-21-32-10. Als je nog wat leuks wil. Misschien heb je nog een suggestie, Michel. Uit jouw vakantietijd. Toen je nog ergens een keer vrij jong was, om het zo maar te zeggen. Daar hebben we mooie tijden mee gemaakt altijd. Dat was altijd lachen. Goed, we hebben een plaatje klaarstaan. Maar het gaat over de Waterboys. Ik vind hem mooi, Michel vindt hem ook mooi. En het was destijds een plaat die we in het niet-legale tijdperk heel veel draaiden. En ik zal hem draaien en wellicht vind je hem leuk. Dus ja, en misschien komt er nog een suggestie naar boven die zegt van... Ach, dat was ook een leuke tijd toen, ja, toen dat en toen dit. Dat. Hoe vaker ik hem draai, hoe mooier ik hem vind. Het is net als wijn, je moet af en toe ook een beetje proeven. Hè, of een biertje, het eerste biertje was ook vies. Goed, ik was 16 jaar, eerste biertje. Ik denk, wacht, het tweede biertje was al erger. Het derde biertje was helemaal niks. Maar ja, naar een biertje of wat meer was het wel lekker. De Waterboys.

0: Oh, prachtig deze plaat, de Waterboys. Michel, dit is gewoon echt een pareltje. Die is altijd leuk om te draaien natuurlijk. The Howl of the Moon. Hij blijft mooi. En Michel zei al, harre, harre, harre. Ja, dat moet ook. Als je nog meubelkles en leuke platen hebt, dan kan via onze app 06-21-21-32-10. Of kijk even op onze Facebookpagina. Hi, number friends. Langs hadden we hem. Daar zijn we ergens te vinden. Gewoon even,
1: googlen. En we hebben natuurlijk nu Stefan weer gevoegd met wat kennis. Hè?
0: Ja, ja, die hebben we een beetje cultuur opgevoegd.
1: Ja, we moeten wel even...
0: De Waterboys.
1: Dat is onze taak.
0: Ja, ja.
1: Om hem nou een beetje muzikaal te onderwijzen.
0: Ja, ja, ja,
1: hij schrikt zich helemaal.
2: Helemaal niks.
0: Nee,
2: klopt.
0: Nee. Maar als je dit vaak genoeg hoort, dan ga je het mooi vinden.
1: Ja.
2: Dat wordt van Stockholm-effect eigenlijk.
0: Ja. Ja.
1: Hij kijkt nu nog een beetje dat hij nog niet zo ver is dat hij het leuk gaat vinden.
0: Maar dat komt toch wel. Dat komt toch wel. Dus net als je de eerste keer...
1: Hij is nog een beetje als zo'n dier die in de koplamp kijkt. Zo kijkt hij van...
0: Oh, zo'n Bambi zo.
1: Wat is dat? Maar
0: waar is dat?
1: Ooit vindt hij het leuk.
0: Hij vindt het leuk. Hij gaat het leuk vinden. Vond je het leuk plaat?
2: Heerlijk.
0: Ja,
1: prachtig. En
0: ja, Anton staat hier met een...
1: Nee, maar Anton, jij moet ook even, want je schuift wel heel stiekempjes binnen. Maar jij moet ook je zomerplaat doen.
0: Oh, je zomerplaat nog even horen. Uit jouw tijd en jij nog...
1: Tibo ook even zijn zomerplaat.
0: Dat jij nog met de caravan rondging of met het pubtentje op vakantie, Erik, zo. Of naar het zwembad hier zo, hè, dat je daar was, hè?
1: Ik denk dat die verhalen van Anton, die blijven niet alleen maar met een pubtentje rond of bij het zwembad. Dat zijn dingen die wil niemand weten.
0: Ja, op bij de groeivijver toen ook, bij Shell Hoofd daar, toen die bootjes daar allemaal in de groeivijver, daar heb je denk ik wel mooie verhalen.
1: Je ziet Stefan kijken, groeivijver, bootjes, zwembad.
0: Ja, dan gaan we daar wel even uitleggen. Hier, zeg maar.
2: Voor mijn tijd denk ik.
1: Ja, voor mijn tijd.
0: Zeker, voor jouw tijd. Goed, plaatje van jou, Mirabel. Ben je daar geweest of zo om dit plaatje nu klaar te
1: staan? Nee, toen had ik een vakantievriendje.
0: Oh, een vakantievriend? Ja. Oh, nou, dat is spannend. Oké, ik ga er even voor zitten hoor.
1: Ja.
0: Vertel. Welk jaar spreken we dan?
1: 89.
0: 89?
1: Ja, ja.
0: En in welk land? Frankrijk?
1: Frankrijk.
0: Hoe heette die?
1: Fransman Guillaume.
0: Hoe?
1: Guillaume.
0: Guillaume?
1: Ja.
0: Oh, was het echt een
1: Het was Guillaume? helemaal een roze wolk.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik wilde nog blijven.
0: Ja.
1: Maar dat mocht niet van mijn moeder.
0: Oh ja.
1: En toen was het nog in de tijd dat je dan wel telefoonnummers uit kon wisselen. Maar dan zat er zo'n snoer aan van een meter. Oh, dus dan kon je niet even heel romantisch iets zeggen. Want dan zaten je ouders, die zaten
0: erbij.
1: Met de oor open mee te luisteren. Dus je denkt, oké.
0: Okay. Oh, ja.
1: En als je iets liefs wilde zeggen, dan moest je het schrijven op de post. En dan kwam het een week later aan. En dan hopen dat het aankwam en dat het teruggeeft.
0: Oh, mooi.
1: Maar dit nummer, dat hoorde daarbij.
0: Hoe oud was je dan?
1: Daar laat ik me niet over uit.
0: Oh, Rio de Janeiro. 89. Nou ja.
1: 17.
0: Dat is zo'n leeftijd dat die vlinders een beetje gaan vladderen allemaal.
1: Dat was helemaal. Heel de vlinderstruik staat vol.
0: Oh, oké. Okay. We zijn een paar...
1: Chauffeur. Ik wil.
0: Chauffeur.
1: Gewoon alleen maar. Chauffeur.
0: Ja, ik ken alleen chauffeur. Bisou. Bisou.
1: Bisou.
0: Big Bougie. Bisou, nee, die plaat ken je ook wel, hè? Big Bisou, die kan ook wel wat draaien. Big Bisou, ken je die plaat?
1: Een bougie is wat anders, Arno.
0: Een bougie
1: is van de auto en een bisou is net andersom, is een kus.
0: Oké, ik ga hem dadelijk even opzoeken voor jou, die bisou. Maar we gaan deze draaien, jouw vakantie in het 89.
1: Oh, heerlijk, ik ben helemaal terug in de vlinderstruik.
0: Ik zie je helemaal weer in kleuren.
1: Ik glij helemaal door de studio.

0: Ja, goede suggestie, Michelle. Gaan we zo meteen opzoeken. Openen we zo meteen mee in het tweede uur met die platen. Ja, uiteraard. Heb ik ook nog een mooie herinnering aan. Pieter Allen, het vakantieliefde van Mirabel. En het ging allemaal over de Big Bijou toen, hè? Ik denk, ja. Nou, dit plaatje moeten we er even bij zoeken.
1: Oh, leuk.
0: Ken je dit? Nee.
2: Nu wel.
0: We gaan even naar de boodschappen en dan zijn we zo meteen terug. Nou,

0: joues
1: et d'abord
0: sur la main, style ancien, noble et tout.

la joue. Attention, sur la joue.

déchaîné sur le nez. Ah, pas dessous. Attention, sur le nez.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning, omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. De groep protesteerde vorig jaar op 4 juli tegen het immigratiebeleid bij het centrum in Alvarado. Tijdens die ongeregeldheden werd een politieagent in de keel geraakt, maar hij overleefde en herstelde volledig. De aanklagers noemen het een geplande aanval, geen uit de hand gelopen protest. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Oh, wat een lekker plaatje uit de jaren... Ja. De Zero's, hè, deze. 2006, 7. Ik zat even te zoeken deze. 2000 nog wat.
1: Kid Rock.
0: Ik was even Kid Rock. Ja, het doet mij een beetje denken aan die... ja, wat was het ook alweer? Ja, ik ben het even kwijt. Maar goed, in ieder geval Kid Rock, Summer Love. En mij deed die plaat van denken aan de vakantie die wij hadden in 2007 aan het Gardameer.
1: Ja, dat is gewoon misschien wel uit...
2: Deze plaat heeft me eigenlijk wel een herinnering. Want in die tijd was de CD hit zo.
0: Ja, ja. Ja, zeker.
2: En
0: ja,
2: ik had toen voor mijn verjaardag zo'n CD gekregen. En daar stond dit nummer op.
0: Ah.
2: Dus dit is echt een van de CD's die ik helemaal grijs heb gedraaid, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb als kind zijnde dit nummer heel vaak geluisterd.
0: Heel vaak geluisterd. Ja, ja, leuk, hè?
2: Ja.
0: Er zit een mooie herinnering achter. Blijft een lekker nummer, ja. Ja, vooral als je de opening hoort van het nummer, hè. Het was in 1989. Mijn gedachten waren kort. Mijn haar was lang.
2: Ja.
0: Hè, dat is leuk om te beginnen. En ik zat een beetje tussen het zijn tussen een jongen en een man. Hè, en dan gaat hij zijn verhaal vertellen over natuurlijk de zomerliefden. Dat is leuk altijd. Ja, en onze dochter was toen ook verliefd. Dus we hebben dat allemaal meegekregen. Lachen. Maar dat was wel leuk. Want er zat tegenover een soort macro toen. Tegenover de camping. En dan kunnen we boodschappen doen. Maar die hadden wijn vanaf 1,50 euro al.
2: Oh, lekker.
0: Dus we dachten, het kan niet waar zijn dat het zo goedkoop was. Dan moest je alleen een beetje btw betalen aan het einde van de kassa. Maar dat was gewoon, dan kon je gewoon als consument naar binnen. En dan hadden ze geen gewoon boodschappenwaardje. Nee, dat is van een hele grote kar.
2: Ja.
0: De hele camping ging daar altijd boodschappen doen. En je kocht veel te veel natuurlijk al. Want het kostte weinig. Dat waren mooie herinneringen aan de kar. Met Sigmionen zaten ook geweldig, jongens. Dat is altijd leuk van dit programma. Die mooie herinneringen, Michel. Ja. Hebben we nog wel een of andere herinnering, Mirabel? Van een camping of zo? Of waren jullie niet zo van de campings? Meer van de huisjes zo?
1: Toen ik nog met mijn ouders op vakantie waren we van de campings.
0: Van de campings, ja.
1: Ja.
0: Dat was leuk, hè? En dan die tent opzetten, altijd lol, hè?
1: Ja, dat
0: goeie
1: is...
0: Goeie relatietest altijd, hè? Tent opzetten.
1: Die hebben mijn ouders volgens mij wel altijd doorstaan.
0: Oké.
1: Okay. Maar tent opzetten is meer leuk voor de mensen die er al zijn.
0: Ja,
1: die
0: nee.
1: Zie
0: dat,
1: je echt, die,
0: ja.
1: Die zetten hun stoeltje neer, biertje erbij. En die gaan even kijken hoe dat
0: gaan
1: de rest...
0: Even kijken of het lukt, ja.
1: Maar ja,
2: mijn ouders hadden met dit soort dingen altijd een mooie verdeling. Mijn vader zette alles neer en mijn moeder richtte alles in.
0: Ah.
1: Dat is wel heel, ja, heel slim.
2: Ja, maar dus dan kunnen ze allebei niet. Dus dan is het echt een hele goede verdeling.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou ja, ik ken het met mijn vrouw best wel goed, die tent opzetten. Dat gaat best wel goed altijd. Maar het is altijd lachen. Ja, we hebben een tijdje terug stonden we ook op een camping in Friesland. En er kwam een man, die had voor de eerste keer een caravan gekocht met een voortent. En die kwamen ze opzetten. En wij hebben ook zaten kijken. En dat heeft gewoon zo'n uurtje of 4, 5 geduurd. Want ze hadden een bepaalde stok niet, bleek achteraf. Dus ja, ze kregen er niet in elkaar. En op een gegeven moment bemoeide iedereen zich ermee. En toen kwam er iemand aan, die had er schijnbaar wel weer meer verstand van. Die zei, ja, er ontbreekt gewoon iets. We hebben wel gelachen. Die man was not amused natuurlijk.
1: Nee,
0: want die had iets gekocht wat niet compleet was. Dus die had een voortent die niet helemaal goed was. Maar het leuke is al, dus soms zie je van die mensen die gaan die tent opbouwen. Dan zie je ineens een hele lange tent. En dan weer een kort. En tegenwoordig zitten die buizen allemaal makkelijk zijn gekleurd en zitten aan elkaar. Maar we hebben ook wel eens zo'n Cabanon bungalow tent gehad. Nou, dat was de eerste keer ook een feestje. En toen hebben ze maar gelabeld. Dus geel, groen en noem ze allemaal maar op. Maar tegenwoordig is dat maar veel makkelijker. Ja, je hebt van die opblaastenten.
1: Ja.
0: Die romps.
2: Ja, je hebt zo'n festivaltentje. Die zit dan in zo'n grote ring eigenlijk. In zo'n hoes.
0: Ja.
2: En die maak je open. En die gooi je. En hij staat.
0: Ja, we hebben er pas twee verkocht. Want die hadden we in de garage staan. Ooit voor de kinderen. Die zouden mee op vakantie gaan. Dan ga ik wel heel persoonlijk worden. En ze hadden een vriendje. Dus we hadden twee van die mooie AWB opgooitenten gekost. Eentje zat pas nog nieuw in de doos. En toen, s'avonds om 5 uur, we zouden s'morgens vertrekken, om 5 uur, s'morgens of s'avonds om 5 uur kwamen ze erachter van, nou, we gaan toch maar niet mee.
1: Oh.
0: Ik zei, heel de vakantie aan.

0: Altijd mooi, Vitesse, jongens, oude panieplaat uit de jaren 80. Destijds nog geplucht door Willem van Schijndel, deze Rosalind. En ik, ja, die band, het mooiste jaar hebben ze natuurlijk als ze nog een beetje jong zijn, die band. Want dan zingen ze op al die liefdes, hè. Toto heeft het ook, Pamela en noem ze allemaal maar op. Al die dames die zij bezingen.
1: Ja.
0: Maar ook, Vitesse natuurlijk, deze Rosalind. Ja, ze zijn helemaal van die artiesten die allemaal over hun liefjes zingen. Dat is altijd leuk, die geeft altijd inspiratie.
2: Ik vind een nummer Delilah van Tom Jones.
0: Oh ja, die is ook wel leuk. Ja.
2: Vind ik ook wel een heerlijk nummer.
0: Echt? Een heerlijk nummer? Nou, ja. dan gaan we die opzoeken dadelijk. Tom Jones.
1: Tom Jones.
0: Ja. Wel eens past dan naar een concertje van hem.
1: Vorig jaar.
0: Ja, vorig jaar.
1: 6 juli komt hij weer.
0: Oh, komt hij weer, hè?
2: Waar?
1: Ziggo. Ziggo of...
2: Vet.
1: Ja, dus hij is nog steeds goed. Hij is, wat hadden we vorige week nou gekregen? 82? 83?
0: Ja,
1: nee, hij is echt nog steeds goed.
0: Ja, hij is lekker. Dus, hij is lekker, die Tom Jones nog steeds. Hij kan het nog steeds goed. Maar ik zag Ron Schubert, die was ook pas had een optredentje. Alleen die moest wel even aan de zuurstoftank tussendoor. Maar goed, die is natuurlijk al een eindje in de 80.
1: Nee, hij komt bij...
0: Waar komt hij?
1: Soestdijk.
0: Soestdijk?
1: Nee, niet...
0: Okay.
1: Paleis... Paleis Soestdijk in Baren.
0: Oké, okay, ja.
1: Ja. 6 juli om 8:30.
0: Oh, dan ben
1: er
0: ik
1: zijn
0: er
1: nog
0: niet.
1: Tickets.
0: Dit jaar?
1: Ja, nu ja. Over twee weken.
0: Ik kom niet terug. Maar jammer. Maar goed, het is wat het is.
1: Dus Stefan die...
2: Ik ga thuis even kijken.
1: Ja? Ik zou het gewoon doen.
0: Houdt jouw partner er ook een beetje van? Of,
2: Kom er vanzelf achter, hè? Als ik zometeen een appje krijg van dat vind ik niet leuk, dan ga ik alleen denken.
0: Okay.
1: En soms moet je er gewoon meenemen. En dan de ene keer neem jij wat mee, neemt zij jou mee naar iets waar jij denkt... ik weet het niet. En dan andersom.
0: Ja, doet Mirabelle ook. Die neemt haar man ook wel eens mee. En dan weet hij niet waar hij mee naartoe gaat.
1: Ik koop altijd twee kaartjes. En dan soms zit hij in de auto. En dan zegt hij, even kijken wat voor muziek is het.

0: En dan zijn het echt hele bekende bands. Sinds voor ons bekende bands.
1: Ja.
0: Dan heb je het over The Simple Minds of Simply Red.
2: Vet.
0: En dan zit hij in de auto. Wat is het ook alweer voor muziek?
1: Simple Minds, ja.
0: Simple Minds, dat denk ik. Je kent toch wel Sanctify, Live and Kicking. Die, maar ja.
1: Eén band kent hij wel, hè? Daar heb je ook heel veel platen van.
0: Één band kent hij die goed. En als die komt, dan gaan we zeker.
1: Ja.
2: Welke band is dat dan?
0: Ja, het is geen band, het is een zanger. Bruce Springsteen.
2: Oh, gaaf.
0: Dus, ja. Maar we gaan Tom Jones wel even zoeken, want ik vind die ook wel...
1: Ik heb plaat aan, Dus zometeen gaan we hem draaien.
0: Ja, en dan doe toch maar iets van Duran Duran. Ik ben er niet geweest dit keer, maar ik heb ze vorig jaar gezien.
1: Oké, Duran Duran. Oké. Delilah, nou, we gaan hem gewoon draaien, hè. Gaan we gewoon lekker, hè. Speciaal voor jou, Stefan.

0: Ik ben er stil van. Hij is zo goed. Hij is zo mooi, deze. Tom Jones.
1: Geweldig.
0: Delilah. Waarom Delilah?
1: Nou, we hadden het toch over bands en zangers die...
0: Ja, vrouwen bezongen. Ja.
1: En ik moest daaraan denken.
0: Oh ja, nou, dat is heel goed. Je vriendin heet toevallig geen Delilah?
1: Nee, het lijkt er wel op.
0: Lijkt er wel op. Ja. Kun je het aan het publiek vertellen? Of is het,
1: Ja, nee, dat kan. Ja. Ze heet Floor.
0: Floor?
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Het is jouw first floor.
1: Ja, ik ben de floor manager.
0: De floor manager. Oh, die is goed.
2: Oh, die is leuk.
0: Ze zijn mijn compagnon ooit. Zijn zwager had ook een kind. Ja, de zus van zijn vrouw. En toen zei hij, hoeveel ben je van plan? De first floor, de second floor, of de third floor, of de fourth floor? Inmiddels hebben ze een hele verdieping, om het zo maar te zeggen.
2: Kijk. Ja.
0: Dus dat is altijd wel een grap. En daar moet ik er altijd gaan denken van hoeveel... Dus toch elke keer van, ze is zo zwanger. Oh, dat was zeker de second floor, en de third floor, en de fourth floor.
2: Ik allemaal vind de floor manager inderdaad wel een
0: leuke... Ja, dat is wel een goeie. Ja,
2: die vind ik wel leuk.
0: Weet je nog wel eens dat jij het zo noemt, de floor manager?
1: Nou ja, ik denk dat ik vanavond weer een kale plek op mijn hoofd erbij heb. En lekker op de bank slaap.
0: Serieus?
1: Nee joh, natuurlijk niet.
0: Oh, ze luistert of niet?
1: Ja, ze luistert.
0: Oh, ze luistert. Oh, leuk. Oh, floor? Nou, goeie. Oh, leuk.
1: Mijn telefoon trilt, even wachten.
0: Oké.
1: Oh nee.
0: Maar misschien heeft
2: heb je
0: een verzoekplaatje.
2: Heb je een huis of een appartement? Want anders kan je in ieder geval nog in de tuin slapen.
0: Oh ja, daar waren we weer.
1: Nou, ik weet niet wat beter is bij deze warmte.
2: Of op balkon?
1: Ja, maar ik heb zo'n ouderwetse woning uit de jaren 70. Dus die zon die staat er heel dag volop. En die warmte zit ook echt in die stenen. Dus als je bij ons op de galerij loopt, of ik heb een appartement, dan voel je gewoon die warmte.
0: Ja,
2: gewoon,
0: lekker man.
1: Ja, dus dan kan je beter binnen zitten, waar we heel de dag de gordijnen dicht hebben.
2: Ja, maar ik bedoel meer als hij dit hoort en ze zegt zo meteen, ho, dat gaan we niet doen, floor manager. Dan slaap je buiten. En dan slaap je op een warme galerij, anders sliep je nog lekker in
1: Ja, ik heb ook nog een bank, hè. En anders ga ik gewoon lekker in de airco zitten in de auto.
0: Oh, ja.
2: Ja, nee, je mag er dan niet meer in, de deur is dek dicht.
1: Ja.
0: Maar houdt Floor van een bepaalde plaat, muziek?
1: Ja, ze houdt heel erg van Muse.
2: Oh ja,
0: oh, die gaan we zoeken.
2: Oh, die vind ik ook wel leuk.
0: We gaan Muse.

0: Ja, de man die heel begeerlijk was bij een van dames, deze Simon Le Bon van Duran Duran. Is there something I should know? Ja, ik weet niet, ze waren afgelopen maanden volgens mij in het sportpark,
1: waren
0: in, spoorpark
1: het
0: in Tilburg.
1: Ze waren gewoon in Tilburg.
0: Ik zou zeggen, dichterbij komen ze nooit meer.
1: Nee,
0: jongen,
1: nee.
0: Jongen, het was wel warm, maar...
1: Het klonk wel, wel goed, wat ik zo
0: zag. Ja, gehoord heb. Ja. Ja. Duran Duran.
1: Mike, ik heb ze natuurlijk...
0: Je hebt ze al verschillende keren gezien, hè?
1: Nee, ik heb ze één keer gezien.
0: Eén keer gezien.
1: Ik vond ze in de jaren 80 echt, van jaren 90, jaren 80 helemaal geweldig.
0: Mm-hmm.
1: En hebben ze vorig jaar gezien.
0: Ja.
1: Toen was hij niet helemaal goed bij stem, maar ja, het is nog steeds een band, die moet je gewoon zien.
0: Ja.
1: Ik vind gewoon dat ik die gezien moet hebben.
0: Ja, ja, dat had ik ook met AC/DC, die ken je ook wel, hè? Ik ben groot fan, vanaf 1977 al fan van AC/DC. En toen de LP's gekocht en te gek. Ik heb ze bijna allemaal. Ik vind de laatste wat minder, maar de beginperiode geweldig. En ik had ze nog nooit gezien. En volgens mij 2 jaar terug kwamen ze in de arena. Ik denk, ja, dan moet ik naartoe. Dus ik kaartje gekocht. Ik kreeg natuurlijk mijn vrouw niet mee. Want, en ik had gelukkig oordopjes. Dat had je ook al gezegd. En het voorprogramma ging al zo snoeihard. En ik stond bij de bar en ik denk, oh jee. Dit gaat hem niet horen hier vanavond. En naast mij zat een man met zijn zoon van 18. En oordopjes, hoi man, je kunt er een beetje tegen. Ik zei, wij spreken elkaar dadelijk nog wel. En een half uurtje later zei hij, ja, het gaat toch wel heel hard met oren piepen. Ik zei, ja, het ging zo snoeihard. Maar het was wel mooi. En de zanger van AC/DC, dan ben ik hem even kwijt. Bon Scott was de eerste. Ik ben hem even kwijt nu. Maar ook redelijk bestemd. Maar Aukes Jong dan, die gitarist. Ja, die is natuurlijk ook al wat ouder. Die moest wel af en toe even aan de zuurstof, hoor. Dat was wel grappig om te zien. Maar ze begonnen gewoon en ze knalden gewoon tot het einde toe door. Echt, ik denk, nou, houd nooit op.
2: Nou, zo ben ik ook een keer bij een concert geweest van iemand die ook een beetje bleven was. Die heeft dus heel het concert op een stoel gezeten.
0: Mm-hmm.
2: Heeft gewoon staan zingen. En, of zitten zingen eigenlijk. Het was eigenlijk een prima concert. Het was van Phil Collins.
0: Dat was
2: een jaar geleden in het Goffertpark in Nijmegen.
0: Oh, wauw.
2: En de tour heette ook Still Not Dead Yet. Dat is echt een geweldige naam. En het was echt een geweldig concert. En zijn 18-jarige zoon toen, toenmalig 18-jarige zoon, die had de drum solo's. Nou, super vet.
0: Ja.
2: Maar die moest ook echt wel bijna aan de zuurstof, denk ik.
0: Ja, die is ook een dagje ouder, hè? Phil Collins. Jammer. Maar goed, hij is er nog, hè? Maar net is met Ozzy Osbourne van Black Sabbath, die nog een afscheidsconcert gegeven heeft. Ja. Die moest ook aan de
1: zuurstof. Ook in zijn
0: zetel. En die is toen, een paar weken later was die over. Dus die moest nog een keer optreden.
1: Ja.
0: Dus ja, ik heb ook nog een LP, een dubbelaar van Black Sabbath. Ik vond Paranoid mooi toen destijds. Maar heel dat album is gehaald, zo snoeihard. Dus ik dacht, oh jee. Maar goed, er zijn allemaal dingen die je mee moet maken.
1: Ja, sommige moet je gewoon een keer gezien hebben.
0: Sommige moet je een keer gezien hebben en een keer gehoord worden. Ja, dat is leuk. Ik ben te laat begonnen eigenlijk bij concerten. Maar goed, ik ben blij dat ik de Eagles gezien heb.
1: Ja.
0: Dat was jij ook, hè, in Gelderdoom. Dus dat was wel, wel mooi.
1: Met de Doobie Brothers.
0: Ja, die waren goed. De Doobie Brothers was wel een verschil. Was redelijk. En toen de Eagles kwamen, dat was een wereld van verschillen. Net of je wel een transistorradio naar een geweldige geluidsinstallatie ging. Zo groot was het verschil. Maar het speelde echt goed, hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ik ben blij dat ze gezien hebben, want dit kan zomaar de laatste keer zijn, hè? Met die gasten allemaal. Hè? Want ik denk over 10 jaar, dan zijn er niet zoveel meer, hè? Want ze zijn allemaal ouder dan ik. Dan ben ik 75, dan zijn die mannen al minstens 20 jaar ouder. Allemaal.
2: Ik denk dat ze dan begraven zijn, ja.
0: Ja, dus het spoeling wordt dun. En er komen steeds minder goede bands bij, vind ik. Maar ja, goed, soms ontdek je er nog wel eens één.
2: Dat is een kwestie van smaak.
0: Ja, nee, klopt. Klopt je? Ja. Nee, eens. Ik heb even een rustig plaatje. En dan gaan we zo meteen eventjes Muse draaien. Ja, luisteraars. Ja, voor de eerste keer volgens mij in dit programma gaan we iets van Muse draaien. Maar goed, altijd leuk. Dus als Floor klaar zit, moet ik zeggen, dadelijk gaan we iets draaien voor jou. Na ongeveer een minuutje of 4. Dit is een mooi plaatje. Christopher Cross. Ook weer een herinnering van mij, 1983. Rodos. Oh, mooi. Deze plaat draaien ze bij een barbecue. Het was een hele mooie zomer toen. Het was warm. En het was romantisch. Dat is altijd leuk natuurlijk. Dus de zon ging onder. De barbecue. Alle sfeer was er. Was er goed zijn. En deze Christopher Cross, die zong.

0: Uiteraard is deze op deze man, Christopher Cross, Sailing. Ik heb ook een paar LP's, als je zo ziet, de single lijkt een beetje op het album wat hij heeft. Maar hij heeft een mooie muziek gemaakt, lekker romantische platen. En dan mag natuurlijk ook wel eens op deze dinsdagavond 21:50 weer worden. De tijd vliegt altijd, Mirabel en ik zeggen wel. Je zou ervoor betaald worden, radio maken. Hè? Dan hebben we een leuke hobby. Een nieuwtje. Oh, zometeen een nieuwtje. Oké, ja, nee, is goed, Timo. Ga je even voorbereiden. Zoek ik de jingle even op voor je. Maar dan gaan we eerst even iets draaien van Muse.
1: Ja, iets rustigs.
0: Want ja, iets rustigs eventjes, ja, van Muse. Waarom is jouw vriendin een grote fan van deze band?
2: Dat is een antwoord dat ik haar verschuldig moet blijven waarom dat precies is. Maar okay. Ze vindt het gewoon helemaal geweldig.
0: Ze vindt het gewoon helemaal geweldig.
2: Ja, elke keer als bij een auto stapt, dan moest toch even die muziek aanzetten. Want dat is ook gewoon waar zij gewoon goed op gaat. Misschien ook een beetje rustig van wordt inderdaad in haar hoofd.
0: Oké. Okay.
2: Dus gewoon lekker van kan genieten, van ontspannen. Okay. Gewoon lekker muziek.
0: Nou, dan gaat ze lekker ontspannen thuis, ja?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Hier is Moes en Bliss. Bliss is iets van geluk of zo, hè? Bliss, hè? Bliss.
1: Denk het.
0: Ja.

0: prachtig deze plaat. Muse, speciaal voor Floor. Aangemaakt door de Floor Manager, Stefan.
1: Leuk hè, leuk hè.
0: Oké, komt die...

0: Ja, ja.
1: Extra jingle
0: zet ik weer. Ja, ja, is die weer. We gaan hem even helemaal afmaken.
1: Nee.
0: Oh, lekker hè. Ja, met een beetje Muse-gitaartje dit. Hè. Speciaal voor Floor gedaan. Ja. Muse-introotje dit. Hè. Lekker, hè? Timo, jongen, we hebben het nieuws. Kom maar lekker los. We hebben je allemaal meegemaakt vandaag. Kom maar los.
1: Wat ik al meegemaakt heb.
0: Ja, hè, wat voor nieuws heb je?
1: Nieuwsjes. Ja, ik was gewoon... vrijdag was ik in Efteling gelopen.
0: Oh, in Efteling. Ja, de zaak. Ja.
1: En dat heb ik gewoon wel een beetje allemaal dingen gezien van de zomer Efteling.
0: Oeh, vertel eens. Vertel eens.
1: Ja... Stel eens, ik heb een stukje van, ik heb de Djinn gezien, Droomvlucht.
0: Oeh.
1: De, ja, zo'n zomerfestival. Dus ja.
0: Mooi man.
1: Maar die Python podium, die komt niet meer terug.
0: Die komt niet meer terug? Oh, dat is jammer.
1: Ik ken mensen die niet leuk vinden om dat nog mee te maken.
0: Uh-huh. Oké. Okay.
1: En ja, ik heb ook gewoon leuk nieuws, want ik ga... vrijdag heel vroeg opstaan.
0: Ja.
1: Want ik ga naar Plofsland de Pannen.
0: Oh, zo. Dat is leuk. Dat is leuk.
1: Samen met mijn moeder.
0: Oh, gezellig.
1: Mijn mama. Gaan we mee.
0: Samen lekker weg.
1: Ja.
0: Ah, dat is goed. Ja, gaan we een beetje kanoën, had ik begrepen. Een beetje sportief. Een beetje sportief gaan jullie doen.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, geen kanoën. Niet
0: kanoën, nee.
1: Gewoon pretpark rondlopen.
0: Oh, pretpark rondlopen. Ga je naar een pretpark?
1: Ja, Plofsland pretpark. En dan gaan we slapen in... Plopsaland Hotel.
0: Ook nog. Ook nog. Ja. Jongen, dat wordt een verwennerij.
1: Ja.
0: Nou, dan hoort over een paar weken wel hoe het geweest is.
1: Ja.
0: En ga ik foto's maken?
1: Ja, heel veel foto's maken. Ja,
0: oké. Okay. Nee, dat is alleen maar fijn. Mooi man.
1: Ja.
0: Hey, top. Leuk.
1: Ja, maar ik heb één leuk liedje. Want als ik naar Plopsaland de Pannen gaat, dan wil ik wel dit liedje ook weer op de radio roepen.
0: Oh, welk liedje gaat het worden?
1: De Kabouterdans.
0: Oh, de Kabouterdans. Oké, okay, nou, we gaan kijken of we hem dadelijk even kunnen vinden voor jou. Of die in de paddenstoelen zit.
1: Moet iedereen wel ook meedansen?
0: Ja. Ik ga hem opzoeken. We hebben vandaag de grootste uitdaging van Muse en de Kabouterdans. We gaan hem zo meteen even opzoeken. Hey, top man, dankjewel. Ja,
1: dank je.
0: Alvast veel plezier.
1: Ja? Dank je.
0: Oké, we gaan even jingletje en doen we jouw item, hè?
2: Dit is AOFM. Elke dinsdagavond van 8 tot 10. Je hoort het hier op Langstraat FM.
0: Ja, en hier is Stefan. Stefan, goedenavond.
3: Ja, goedenavond, Arno.
0: Je hebt ook nog wat nieuwtjes, hè?
3: Nou, ik heb niet wat nieuwtjes, maar jullie vroegen aan mij van... Ja, Stefan, jij hebt voorheen bij de radio ook een column gedaan.
0: Ja.
3: Dus wij verwachten ook wat van jou. En ik dacht van, ja, je staat wel een beetje met de mond vol tanden. Want ik heb helemaal niks voorbereid.
0: Maar ja, je hebt een mooi gebit, dus ik zeg, laat maar komen.
3: Nou ja, precies. Nou, weet je, ik vind het altijd leuk als er binnenkomt, ligt altijd zo'n krantje. Zo Langstraat Media Magazine.
0: Mm-hmm.
3: Ik vind altijd benieuwd wat er in zo'n krantje staat. En voorop staat Aldrie Labré. En die filmt alles en overal in de Langstraat. Dus stel je voor, je loopt op straat met een verkeerd kapsel. Dan sta je gewoon op beeld, hè?
0: Ja, zomaar.
3: Ja.
0: Je komt me zomaar tegen. Ik kan zomaar in een lingerie shop zien. Zag ik pas nog een hele mooie item gemaakt.
3: Daar gaan we niet verder op in. En wat altijd leuk vindt aan zo'n krantje, zijn dan de advertenties.
0: Aha.
3: En ik heb hier een mooie advertentie van Voskamp Montage. Een hele mooie zwarte achtergrond met hele kleine witte letters. Dus ik weet niet wat ze monteren, maar... Bel ze.
0: Je bent nieuwsgierig dan, als je dat zo leest.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja.
3: We hebben ook hier Brams Bouwstenen. De plek voor Lego. Voor inkoop, verkoop, sets, onderdelen, verhuur. Webshop, workshop, feestjes, teambuilding, vrijgezellenfeest. Ik weet niet wat daar met die Lego-blokjes gebeurt, maar... Het schijnt heel leuk te zijn.
0: Dat is mooi.
3: En wat staat er nog meer in? Oh ja, in alle rust uw vragen stellen. Dat gaat over een eeuwige rustplaats. Dus ik weet niet, Arno, ben je al op zoek naar een eeuwige rustplaats?
0: Nee, niet aan de orde. Ik hoop daar zo lang mogelijk weg te blijven van die eeuwige rustplaats.
3: Ja, ik vind het dan wel mooi dat dan naast een advertentie staat, heet dan de Rode Loper. Dus er ligt daar de Rode Loper uit voor de eeuwige rustplaats.
0: Het zou zomaar kunnen gebeuren.
3: Ja. Wat staat er nog meer in? Eens even kijken. De Rijshoeven kunstgebitten. Alles voor mooie tanden.
0: Okay.
3: Kom gerust langs voor een gratis controle/adviesgesprek voor een kunstgebit. Nou, Arno... Doe die.
0: Ik heb een eigen tanden.
3: Mee.
0: Ik heb een eigen tanden, dus dat gaat niet gebeuren.
3: Oh, kijk eens aan. En wat staat er nog meer in? Eens even kijken. Wij zijn het wachten zat. Er gaat een verhaal over Melanie. En die zoekt een eigen plekje op een woonwagenkamp.
0: Oh ja, die moet een heesbeen. Die
3: nou, we hebben het net al over de teentjes gehad. Dus misschien kan ze er eigen teentje gaan beginnen.
0: Het zou zomaar kunnen.
4: Of ze kan aan een of andere wagen beginnen, hè? Met ja, een beetje snacks.
3: Ja, of bij de volgende advertentie, kom binnenkijken bij Woonhof Zeshoeven. 24 uur zorg, dus dat is misschien wel een mooie plek voor Melanie.
4: Ja, het zou zomaar kunnen. De muziek is bijna afgelopen, Stefan, dus...
3: Ik ben benieuwd wat
4: het... Je bent nu iedereen, de blad, hè?
3: Ja, en de actie, airco vanaf nu, €13,49.
4: Ah, oh, dat is geen geld. Misschien heb je hem in de bus gehad. Het Langstraat Magazine, dat zou zomaar waar Stefan naar citeerde. En anders kun je hem in de studio opkomen halen. Dit is wel een toepasselijk plaatje vanavond, hè? Van Wang Chung, Everybody Have Fun.

0: Ja, lekkere plaat is Wang Chong. Ik dacht vroeger, ze komen uit China of zo. Die kant op, maar dat is het niet. Ze komen wel niet uit China. Ze komen gewoon uit Engeland. Deze Wang Chong. Everybody have fun tonight. Ja, volgens mij heb jij die LP ook, Mirabel. Van deze heren Wang Chong. Ik heb niet Wang Chong, maar ik heb ofwel Dance Hall Days heb ik van...
1: Chong Wang. Nee, ik heb
0: Dance Hall Days, die LP's heb ik gevonden.
1: Ik heb Wang Chong, zeker. Ja, leuk.
0: Kijken, want Dance Hall Days is ook van Wang Chong. Ja,
1: dan heb ik die LP, want Dance Hall Days
0: op staat. Oh, dus niet deze Everybody Have Fun Tonight.
1: Oh,
0: nee.
1: Maar daar heb je nog iets om te zoeken. Hè? Ja, we moeten altijd nog iets te wensen over.
0: Ik heb nog niet alles. Dat is altijd leuk als je komt en denkt, oh, die LP heb ik dan niet. Dat is altijd leuk.
1: Ja, ik zeg Excel-lijstje, makkelijk bij
0: jou. Ja, Excel-lijstje maken, ja, dat wordt tijd, ja.
1: Heb je geen dubbele?
0: Nee, klopt. Dan... We gaan een plaatje draaien.
1: Nieuws, we hebben nog nieuws.
0: Had je nog een kort adempje, Stefan? Wat we halen voor 10 uur?
2: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Kort adempje.
2: Maar ik doe naast dit doe ik ook wel eens wat couriersklussen. Zit ik op een vrachtwagen. Mm-hmm. En ik moest laatst een keer pingpongballen vervoeren.
0: Pingpongballen?
2: Ja. Okay. Dus ik was lekker aan het rijden. Pingpongballen kwam ik over een spoorwegovergang. Dus dat ding dat trilt, de klep open, al die pingpongballen eruit.
0: Okay.
2: Ik had er 10.000 bij en ik moest er 10.000 moest ik ze afleveren. Dus ik had al die pingpongballen gezocht en geteld. En ik heb op een gegeven moment 9.995, 9.996, 9.997, 98, 99. En de laatste heb ik nooit gevonden. Maar niet uit.
0: En de clue? Dat was
1: de clue.
0: Ja. Wat moet ik vragen? En waarom?
1: Nee, dat was de clue.
0: Oh, dat was de clue?
1: Ja. Ja,
0: die laatste heb je nooit gevonden.
2: Ander verhaal.
0: Ik zat laatst
2: in de trein. En bij mij in de coupé zat een vrouw. Een beetje op leeftijd. Met een jong hondje. En die noemde ze ook een Fifi. Was helemaal trots op de Fifi. Weet je, een Fifi-hondje. Ja. Echt zo'n klein trilratje, weet je wel. Een Chihuahua. En...
1: Een handtashond.
2: Is een handtashond, inderdaad. Ja. En die zat er gewoon lekker te reizen. Maar tegenover haar zat er een wat oudere man. Beetje een pakje aan, hoedje op. En een dikke sigaar in zijn mond. Die had gewoon een sigaar te roken. Raampje wel open, maar... Ja, die vrouw was niet van gediend. Die zegt, meneer, zou een sigaar willen uitmaken? Mijn Fifi heeft daar last van. En die man zegt, ziet hij toch bijna niemand? Wat maakt het uit? Als ik hier zin in heb, ga ik gewoon roken. Nee, meneer, ik wil dat u de sigaar uitmaakt. Nou, nee, dat ga ik niet doen. Meneer, dat gaat u wel doen. Nee, dat ga ik niet doen. Nou, die vrouw die werd boos, pakt die sigaar uit die mond en gooit hem zo naar buiten. Nou, die man die werd kwaad. Die pakt een hondje en die gooit het hondje naar buiten. Nou, die vrouw in paniek. Eerst volgende station, stapt ze uit. Spoorweg, politie erbij. Meneer, mijn hondje. En die wilde die vrouw tegenhouden, maar ze rende alle perron af om naar de hondje te gaan. Ja, en ze rende de perron af. En ja, dat kan er. Fifi. En wat denk je wat de hondje in zijn mond had?
0: Is hij wel?
2: Nee, de ene pingpongballetje.
0: Oh, de ene pingpongballetje. Lachen. Dat is wel een goeie, Stefan, deze. Dat is wel een goeie. Om Thibaut een beetje fly te maken, hier zijn ze.

0: Ja, dat was Dieter Kabouterdans. En dat was bijna de laatste plaats voor vandaag. Dus we gaan jullie allemaal bedanken. Bedankt, Tibo, voor het aanvragen van deze leuke plaats.
1: Alles kan, hè, bij Arno, my friends.
0: Kan, echt, alles kan. Als de luisteraars maar blij worden, dan gaat dat altijd op.
1: En anders wij. Ja.
0: Anders wij, ja zeker. Dus altijd mooi. Hey, bedankt voor het luisteren. Fijn dat je er was, Stefan.
2: Ja, nee, leuk om hier te zijn deze avond. Hartstikke leuk. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Dank je wel voor je bijdrage. En dank je wel, Tibo. En dank je wel, Mirabel. Ja. En volgende week is er weer een nieuwe Arno & Friends. En dan ja, ben benieuwd wie de friends zijn volgende week.
1: Iedereen die binnenwaait. Dus,
0: iedereen die binnenwaait, ja. Nou, goed.
1: Wie dit hoort, wees welkom en kom maar gezellig waai binnen, zou ik zeggen.
0: We hebben goede koffie, we hebben thee, we hebben fris en we hebben natuurlijk ook...
1: En we hebben een airco.
0: Airco, dus ja, dat is lekker. Ja, ja, ja. Dat is lekker. Toepasselijk plaatje om eruit te gaan. Galaxy Inn uit de jaren 70. A long hot summer wens ik jullie allemaal. En wij spreken elkaar binnenkort weer snel. Hey, yes. Bedankt voor het luisteren en tot snel.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De maatregel volgt op het staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Vanwege het risico op aanvaringen wordt het verkeer gecontroleerd en gefaseerd op gang gebracht. Dat gebeurt in samenwerking met landen in de regio en met de maritieme sector. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden hen niet meer redden. De brandweer benadrukt dat zwemmen in verboden en onbewaakte zones extra gevaarlijk is, zeker tijdens de hitte. Er is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeluk in het Belgische Spremont. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. Daarmee wil het parlement voorkomen dat president Trump zelfstandig de militaire acties kan voortzetten. De stemming was krap met 50 stemmen voor en 48 tegen. Ook enkele republikeinen stemden mee. De resolutie werd eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Juridisch is het nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn, omdat het geen wet is. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. De relatie tussen Oekraïne en Polen staat onder druk door een gevoelig historisch conflict over een militaire eenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Polen reageerde boos op de beslissing van Zelensky om die eenheid opnieuw te eren. Het geschil raakt ook de afspraken over de beider samenwerking en het opgraven van oorlogsslachtoffers. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.